0: voeding en dranken en verspert 2 rijstroken. En daardoor stond er een lange file. Bij aardappelverwerker Agristo in Wielsbeke zijn 7 werknemers onwel geworden door chemische stoffen die vrijkwamen bij het reinigen van een machine. Het eerste incident gebeurde dinsdagavond. Een werknemer werd naar het ziekenhuis gebracht, de veiligheidsprocedures van het bedrijf werden meteen geactiveerd en de hulpdiensten kwamen ter plaatse. Later in de nacht werden nog 6 mensen onwel. Het gaat zowel om werknemers van Agristo als om medewerkers van het externe schoonmaakbedrijf. Ook zij zijn naar het ziekenhuis gebracht. Uit voorzorg werden de werknemers van de betrokken afdelingen naar huis gestuurd. Een deel van de productie ligt daardoor voorlopig stil. In Kortemark heeft Niels Moreau met zijn metaaldetector een pauselijke bula uit de 13e eeuw gevonden. Het gaat om een loden zegel van paus Innocentius IV, die leefde van 1195 tot 1254. Op de voorzijde staan de apostels Petrus en Paulus. Op de achterkant staat de naam van de paus. Hoe de middeleeuwse zegel in Kortemark is terechtgekomen, is voorlopig niet duidelijk. Een massale toestroom van kwallen heeft maandag 3 reactoren van de kerncentrale van Graville op zo'n 30 kilometer van de pannen stilgelegd. Dat meldt energieproducent EDF. De kwallen kwamen terecht in de zeewaterpompstations van de centrale. Het is niet de eerste keer dat dat gebeurt. Precies een jaar geleden werden 4 reactoren door hetzelfde probleem automatisch uitgeschakeld. De laatste reactor werd toen pas na ongeveer 10 dagen opnieuw aangesloten op het elektriciteitsnet. Vanaf volgend jaar geldt een algemeen rookverbod in de provinciedomeinen in West-Vlaanderen. Het provinciebestuur volgt daarmee de gewijzigde federale wetgeving. Vanaf 2027 mag je dus niet meer roken tijdens een wandeling in onder meer Tillegembos in Brugge, de Gavers in Harelbeke en de Palingbeek in Ieper. Wie toch wil roken, kan daarvoor terecht in afgebakende rookzones. Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
1: Oostwest, meer bericht. Ja, vandaag en morgen volop zon en tropische maxima. Vandaag 35 graden, morgen mogelijk 37. Het weekend brengt meer wolken en kans op onweer. Zaterdag nog 30 graden en zwoel, maar zondag zakt de temperatuur naar een koele, of nog altijd zomerse, 24 graden.
2: Radio Oost-West.
3: De nacht van Oost-West.

t'entends, Gigi? Ils sont tous là.

0: Dit is de streekkalender met activiteiten vanaf maandag 17 augustus. Op dinsdag 18 augustus kun je in Kortrijk terecht voor de openluchtcinema Boeddha. De reeks start die dag in de tuin van BK6 aan de Broelkaai en loopt op verschillende avonden doorheen de maand. Meer informatie vind je via uitinvlaanderen.be. Van vrijdag 21 tot en met zondag 23 augustus is er het lekkernij op de boerderijweekend bij het Gaverleen in Pittem. Op zondag 23 augustus staat er heel wat op het programma. In Aarselen zijn er de dorpsfeesten met activiteiten in het centrum van het dorp. In Zwevenzelen kun je op diezelfde dag naar Moparty in Terkouteren aan de Koolskampstraat. En in Waregem organiseert de stad de koetsentocht. Die start om 10:30 bij Sport Vlaanderen op zondag 23 augustus. De tocht is bedoeld voor mensen met een beperking en hun begeleider. Maar supporters zijn natuurlijk welkom langs het parcours. Ook om 10:30 op zondag 23 augustus begint in Kanegem de smoefeltocht van de Gezinsbond. Daarvoor moet je vooraf inschrijven. Om 11:30 zijn de verlaagde leienboorden in Sint-Eloïs-5 het decor voor een catwalk. Er zijn twee momenten op zondag 23 augustus van 11:30 tot 12:30 en opnieuw van 14:30 tot 15:30. In Olsenen kan je vanaf 12:00 genieten van een diner met live optredens van Suzy Marel, Nico de Buk en Christel Lin. Reserveren voor deze optredens op zondag 23 augustus is nodig. En in Izegem op zondag 23 augustus is er vanaf 1:00 in het Kasteelpark in het Blauwhuis in Izegem het Chrome and Gold 50 jaar jubileum van de Lions Club Izegem. En tot zover de streekkalender voor komende week. Wil je meer weten over deze activiteiten of zelf op zoek gaan naar andere evenementen in de regio? Neem dan zeker een kijkje op radioostwest.be. Van maandag tot vrijdag worden alle activiteiten bovendien uitgebreid aangekondigd in Oost-Westland tussen 9 en 12 uur. En organiseer je zelf iets met je vereniging of organisatie? Wel, dan kan je ook gebruik maken van deze gratis dienst van Radio Oost-West. Stuur tenminste 4 weken op voorhand door naar nieuws@radioostwest.be. Alle details en de volledige streekkalender vind je terug op radioostwest.be.
1: Radio Oost-West.
2: De nacht van Oost-West.

0: Nieuws.
1: De grootste zonsverduistering in 27 jaar boven ons land is een succes. Het absolute hoogtepunt was gisteravond om 7:15. Toen was 90% van de zon bedekt. Duizenden mensen volgden het spektakel live. In het noorden van Spanje was de verduistering 100%. Heel wat Vlamingen reisden zelfs naar Spanje. En ook heel wat reporters waren erbij. In Brussel lag het metroverkeer gisteravond een tijd stil op twee lijnen door rookontwikkeling. Dat meldde vervoersmaatschappij MIVB. Wat de rook precies heeft veroorzaakt, wordt nog onderzocht. Reizigers hebben een tijdje rekening moeten houden met grote hinder. Landen die in een oorlog verwikkeld zijn, mogen voortaan het Eurovisie Songfestival niet meer organiseren. Dat heeft de organisatie beslist. Tot nu toe mocht de winnaar van het vorige jaar de show altijd hosten, ongeacht de politieke situatie. Door de nieuwe regel kan Israël het festival voorlopig niet organiseren, zolang de oorlog in Gaza voortduurt. Teleurstelling op het EK Atletiek in Birmingham. Zeno van Nijgen en Eli Bakari hebben zich niet kunnen plaatsen voor de finale van de 110 meter horde. Van Nijgen werd ondanks een persoonlijk record nipt derde en strandde in de halve finale. Medaillekandidaat Bakari kwam in zijn reeks ten val over een horde. In de teamkamp staat Dai Keita na het hoogspringen op de 17e plaats.
0: Radio
1: De Spanjaard Xavi Hernandez is de nieuwe bondscoach van het Nederlandse nationale voetbalelftal. De 46-jarige oud-trainer van FC Barcelona tekent een contract tot en met het WK van 2030. Hij volgt Ronald Koeman op, die deze zomer opstapte na het wereldkampioenschap. Ja, vandaag en morgen volop zon en tropische maxima. Vandaag 35 graden, morgen mogelijk 37. Het weekend brengt meer wolken en kans op onweer. Zaterdag nog 30 graden en zwoel, maar zondag zakt de temperatuur naar een koele, of nog altijd zomerse, 24 graden.
2: Radio Oost-West.
3: De nacht van Oost-West.

0: Dit is de streekkalender met activiteiten vanaf maandag 17 augustus. Op dinsdag 18 augustus kun je in Kortrijk terecht voor de openluchtcinema Boeddha. De reeks start die dag in de tuin van BK6 aan de Broelkaai en loopt op verschillende avonden doorheen de maand. Meer informatie vind je via uitinvlaanderen.be. Van vrijdag 21 tot en met zondag 23 augustus is er het lekkernij op de boerderijweekend bij het Gaverleen in Pittem. Op zondag 23 augustus staat er heel wat op het programma. In Aarselen zijn er de dorpsfeesten met activiteiten in het centrum van het dorp. In Zwevenzele kun je op diezelfde dag naar Moparty in Terkouteren aan de Koolskampstraat. En in Waregem organiseert de stad de koetsentocht. Die start om 10:30 bij Sport Vlaanderen op zondag 23 augustus. De tocht is bedoeld voor mensen met een beperking en hun begeleider. Maar supporters zijn natuurlijk welkom langs het parcours. Ook om 10:30 op zondag 23 augustus begint in Kanegem de smoefeltocht van de Gezinsbond. Daarvoor moet je vooraf inschrijven. Om 11:30 zijn de verlaagde leienboorden in Sint-Eloys-Vijven het decor voor een catwalk. Er zijn twee momenten op zondag 23 augustus van 11:30 tot 12:30 en opnieuw van 14:30 tot 15:30. In Olsene kan je vanaf 12:00 genieten van een diner met live optredens van Susie Marel, Nico de Buk en Christel Lin. Reserveren voor deze optredens op zondag 23 augustus is nodig. En in Izegem op zondag 23 augustus is er vanaf 1:00 in het Kasteelpark in het Blauwhuis in Izegem het Chrome and Gold 50 jaar jubileum van de Lions Club Izegem. En tot zover de streekkalender voor komende week. Wil je meer weten over deze activiteiten of zelf op zoek gaan naar andere evenementen in de regio? Neem dan zeker een kijkje op radioostwest.be. Van maandag tot vrijdag worden alle activiteiten bovendien uitgebreid aangekondigd in Oost-Westland tussen 9:00 en 12:00. En organiseer je zelf iets met je vereniging of organisatie? Wel, dan kan je ook gebruik maken van deze gratis dienst van Radio Oost-West. Stuur tenminste 4 weken op voorhand door naar nieuws@radioostwest.be. Alle details en de volledige streekkalender vind je terug op radioostwest.be.
1: De nacht van Oost-West.

0: Goeienacht. Het is 4 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regionaal nieuws van Radio Oost-West. Mijn naam is Andries. De E40 richting kust is woensdagochtend ter hoogte van de oprit in Loppem een vrachtwagen gekanteld. Niemand raakte gewond en er waren geen andere voertuigen bij betrokken. De vrachtwagen vervoerde diepvriesvoeding en dranken en verspert twee rijstroken. En daardoor stond er een lange file. Bij aardappelverwerker Agristo in Wielsbeke zijn 7 werknemers onwel geworden door chemische stoffen die vrijkwamen bij het reinigen van een machine. Het eerste incident gebeurde dinsdagavond. Een werknemer werd naar het ziekenhuis gebracht. De veiligheidsprocedures van het bedrijf werden meteen geactiveerd en de hulpdiensten kwamen ter plaatse. Later in de nacht werden nog 6 mensen onwel. Het gaat zowel om werknemers van Agristo als om medewerkers van het externe schoonmaakbedrijf. Ook zij zijn naar het ziekenhuis gebracht. Uit voorzorg werden de werknemers van de betrokken afdelingen naar huis gestuurd. Een deel van de productie ligt daardoor voorlopig stil. In Kortemark heeft Niels Moreau met zijn metaaldetector een pauselijke bula uit de 13e eeuw gevonden. Het gaat om een loden zegel van paus Innocentius IV, die leefde van 1195 tot 1254. Op de voorzijde staan de apostels Petrus en Paulus. Op de achterkant staat de naam van de paus. Hoe de middeleeuwse zegel in Kortemark is terechtgekomen, is voorlopig niet duidelijk. Een massale toestroom van kwallen heeft maandag 3 reactoren van de kerncentrale van Graville op zo'n 30 kilometer van de pannen stilgelegd. Dat meldt energieproducent EDF. De kwallen kwamen terecht in de zeewaterpompstations van de centrale. Het is niet de eerste keer dat dat gebeurt. Precies een jaar geleden werden 4 reactoren door hetzelfde probleem automatisch uitgeschakeld. De laatste reactor werd toen pas na ongeveer 10 dagen opnieuw aangesloten op het elektriciteitsnet. Vanaf volgend jaar geldt een algemeen rookverbod in de provinciedomeinen in West-Vlaanderen. Het provinciebestuur volgt daarmee de gewijzigde federale wetgeving. Vanaf 2027 mag je dus niet meer roken tijdens een wandeling in onder meer Tillegembos in Brugge, de Gavers in Harelbeke en de Palingbeek in Ieper. Wie toch wil roken, kan daarvoor terecht in afgebakende rookzones. Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
2: Oostwest, meer bericht. Ja, vandaag en morgen volop zon en tropische maxima. Vandaag 35 graden, morgen mogelijk 37. Het weekend brengt meer wolken en kans op onweer. Zaterdag nog 30 graden en zwoel, maar zondag zakt de temperatuur naar een koele, of nog altijd zomerse, 24 graden.
0: De nacht van Oost-West.

0: Goedemorgen, het is 5:00. Radio Oost-West.
1: Nieuws. De grootste zonsverduistering in 27 jaar boven ons land is een succes. Het absolute hoogtepunt was gisteravond om 8:15. Toen was 90% van de zon bedekt. Duizenden mensen volgden het spektakel live. In het noorden van Spanje was de verduistering 100%. Heel wat Vlamingen reisden zelfs naar Spanje. En ook heel wat reporters waren erbij. In Brussel lag het metroverkeer gisteravond een tijd stil op 2 lijnen door rookontwikkeling. Dat meldde vervoersmaatschappij MIVB. Wat de rook precies heeft veroorzaakt, wordt nog onderzocht. Reizigers hebben een tijdje rekening moeten houden met grote hinder. Landen die in een oorlog verwikkeld zijn, mogen voortaan het Eurovisie Songfestival niet meer organiseren. Dat heeft de organisatie beslist. Tot nu toe mocht de winnaar van het vorige jaar de show altijd hosten, ongeacht de politieke situatie. Door de nieuwe regel kan Israël het festival voorlopig niet organiseren, zolang de oorlog in Gaza voortduurt. Teleurstelling op het EK Atletiek in Birmingham. Zeno van Nijgen en Eli Bakari hebben zich niet kunnen plaatsen voor de finale van de 110 meter horde. Van Nijgen werd ondanks het persoonlijk record nipt derde en strandde in de halve finale. Medaillekandidaat Bakari kwam in zijn reeks ten val over een horde. In de teamkamp staat Dai Keita na het hoogspringen op de 17e plaats. Radio De Spanjaard Xavi Hernandez is de nieuwe bondscoach van het Nederlandse nationale voetbalelftal. De 46-jarige oud-trainer van FC Barcelona tekent een contract tot en met het WK van 2030. Hij volgt Ronald Koeman op, die deze zomer opstapte na het wereldkampioenschap. Ja, vandaag en morgen volop zon en tropische maxima. Vandaag 35 graden, morgen mogelijk 37. Het weekend brengt meer wolken en kans op onweer. Zaterdag nog 30 graden en zwoel, maar zondag zakt de temperatuur naar een koele, of nog altijd zomerse, 24 graden.
0: Radio Oost-West.
2: De nacht van Oost-West.

0: Wat gebeurde er allemaal in de geschiedenis van de dag? Dat hoor je elke weekdag in de Teletijdmachine. We maken vandaag een tijdsreis van 4 minuten tussen 1621 en 2023. Om de vluchtelingenstroom van Oost-Duitsers naar West-Berlijn te stoppen, werd in de nacht van 13 augustus 1961 een grens rond West-Berlijn opgetrokken. Dat gebeurde door Oost-Duitsers, vandaag dus exact 65 jaar geleden. De prikkeldraad werd kort daarop het IJzeren Gordijn, dat ongeveer 1380 kilometer lang was, en de Berlijnse Muur, die 45 kilometer lang was. Rond West-Berlijn was er 112 kilometer muur. Iedereen die probeerde van Oost naar West-Duitsland te vluchten, werd neergeschoten. West-Duitsers konden wel vrij naar Oost-Berlijn via de grensdoorgang Checkpoint Charlie. Het is vandaag in 1996 dat Marc Dutroux wordt opgepakt in zijn huis in Sars-la-Bouisère, vandaag dus 30 jaar geleden. Twee dagen later bekende hij de ontvoering van 6 meisjes, van wie slechts 2 het overleefden. 8 jaar later, in 2004, werd hij veroordeeld tot levenslang, plus 10 jaar ter beschikkingstelling, en dit voor ontvoering, gijzeling, verkrachting, moord en illegale handel. In 2023 is Lotte Kopecky in Glasgow voor de eerste keer wereldkampioen op de weg. De regenboogtrui was meteen de kroon op een schitterend seizoen. In 2024 kon ze de regenboogtrui behouden. De Amerikaanse zwemmer Michael Phelps wint voor de 23ste keer Olympisch goud. Dat was vandaag 10 jaar geleden in 2016. Al meer dan 10 jaar staat Michael Phelps met kop en schouders op de eerste plaats in de lijst van de Olympische gouden medaillewinnaars. De pionier van de moderne verpleegkunde, Florence Nightingale, overlijdt in 1910. Ze was verpleegster tijdens de Krimoorlog van 1853 tot 1856. De Britse verpleegster Florence Nightingale merkte op dat de gewone soldaten niet zozeer stierven aan hun verwondingen, maar vooral aan de slechte hygiëne en infecties in de ziekenhuizen. Na de oorlog zorgde ze ervoor dat verpleegkunde een erkend en respectvol beroep werd door de eerste professionele opleidingen in verpleegkunde op te richten in Londen. Over haar werk en visie schreef ze het boek Cassandra. Elk jaar op 12 mei vindt de dag van de verpleging plaats. 12 mei is immers de geboortedag van Florence Nightingale in 1820. Maar vandaag dus, in 1910, is ze overleden. Ze werd 90. In 1826 overlijdt de Franse arts René Laennec, uitvinder van de stethoscoop, dag op dag 200 jaar geleden. In 1621 overlijdt jezuïet Jan Bergmans, vandaag 405 jaar geleden. Hij was amper 22 als hij stierf aan een longontsteking en een dodelijk diarree. Hij was de medepatroon van de studerende jeugd en beschermheilige van de jeugd. Zijn hart wordt als reliquie bewaard in Mechelen. Hij ligt wel begraven in Rome. Naar hem zijn verschillende colleges genoemd. Science fiction schrijver Herbert George Wells overlijdt in 1946, vandaag precies 80 jaar geleden. The War of the Worlds, The Invisible Man en The Time Machine waren zijn meest bekende romans. The War of the Worlds werd wereldberoemd nadat acteur en regisseur Orson Welles bij een radiohoorspel de Amerikanen deed panikeren omdat er marsmannetjes op aarde geland waren. Acteur Kenny Baker overlijdt in 2016, dag op dag 10 jaar geleden. Hij was de acteur in de kleine rijdende robot R2-D2 in Star Wars. Op 14 augustus 1924 wordt de dronkenschap achter het stuur strafbaar in ons land. Dat is voor morgen in een nieuwe Teletijdmachine.
1: Radio Oost-West.
2: De nacht van Oost-West.
3: Ik heb geleerd dat liefde tijd vraagt. Dat stilte soms meer zeggen dan geluid. Dat alles breekt wat veel te snel

0: Goedemorgen, het is 6 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regionaal nieuws van Radio Oost-West. Mijn naam is Andries. De E40 richting kust is woensdagochtend ter hoogte van de oprit in Loppem een vrachtwagen gekanteld. Niemand raakte gewond en er waren geen andere voertuigen bij betrokken. De vrachtwagen vervoerde diepvriesvoeding en dranken en verspert twee rijstroken. En daardoor stond er een lange file. Bij aardappelverwerker Agristo in Wielsbeke zijn 7 werknemers onwel geworden door chemische stoffen die vrijkwamen bij het reinigen van een machine. Het eerste incident gebeurde dinsdagavond. Een werknemer werd naar het ziekenhuis gebracht, de veiligheidsprocedures van het bedrijf werden meteen geactiveerd en de hulpdiensten kwamen ter plaatse. Later in de nacht werden nog 6 mensen onwel. Het gaat zowel om werknemers van Agristo als om medewerkers van het externe schoonmaakbedrijf. Ook zij zijn naar het ziekenhuis gebracht. Uit voorzorg werden de werknemers van de betrokken afdelingen naar huis gestuurd. Een deel van de productie ligt daardoor voorlopig stil. In Kortemark heeft Niels Moreau met zijn metaaldetector een pauselijke bula uit de 13e eeuw gevonden. Het gaat om een loden zegel van paus Innocentius IV, die leefde van 1195 tot 1254. Op de voorzijde staan de apostels Petrus en Paulus. Op de achterkant staat de naam van de paus. Hoe de middeleeuwse zegel in Kortemark is terechtgekomen, is voorlopig niet duidelijk. Een massale toestroom van kwallen heeft maandag 3 reactoren van de kerncentrale van Graville op zo'n 30 kilometer van de pannen stilgelegd. Dat meldt energieproducent EDF. De kwallen kwamen terecht in de zeewaterpompstations van de centrale. Het is niet de eerste keer dat dat gebeurt. Precies een jaar geleden werden 4 reactoren door hetzelfde probleem automatisch uitgeschakeld. De laatste reactor werd toen pas na ongeveer 10 dagen opnieuw aangesloten op het elektriciteitsnet. Vanaf volgend jaar geldt een algemeen rookverbod in de provinciedomeinen in West-Vlaanderen. Het provinciebestuur volgt daarmee de gewijzigde federale wetgeving. Vanaf 2027 mag je dus niet meer roken tijdens een wandeling in onder meer Tillegembos in Brugge, de Gavers in Harelbeke en de Palingbeek in Yper. Wie toch wil roken, kan daarvoor terecht in afgebakende rookzones. Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
2: Oostwest, meer bericht. Ja, vandaag en morgen volop zon en tropische maxima. Vandaag 35 graden, morgen mogelijk 37. Het weekend brengt meer wolken en kans op onweer. Zaterdag nog 30 graden en zwoel, maar zondag zakt de temperatuur naar een koele, of nog altijd zomerse, 24 graden.
3: Radio Oost-West.
4: De nacht van Oost-West.

0: Dit is de streekkalender met activiteiten vanaf maandag 17 augustus. Op dinsdag 18 augustus kun je in Kortrijk terecht voor de openluchtcinema Boeddha. De reeks start die dag in de tuin van BK6 aan de Broelkaai en loopt op verschillende avonden doorheen de maand. Meer informatie vind je via uitinvlaanderen.be. Van vrijdag 21 tot en met zondag 23 augustus is er het lekkernij op de boerderijweekend bij het Gaverleen in Pittem. Op zondag 23 augustus staat er heel wat op het programma. In Aarselen zijn er de dorpsfeesten met activiteiten in het centrum van het dorp. In Zwevenzelen kun je op diezelfde dag naar Moparty in Terkouteren aan de Koolskampstraat. En in Waregem organiseert de stad de koetsentocht. Die start om 10:30 bij Sport Vlaanderen op zondag 23 augustus. De tocht is bedoeld voor mensen met een beperking en hun begeleider. Maar supporters zijn natuurlijk welkom langs het parcours. Ook om 10:30 op zondag 23 augustus begint in Kanegem de smoefeltocht van de Gezinsbond. Daarvoor moet je vooraf inschrijven. Om 11:30 zijn de verlaagde leienboorden in Sint-Eloïs-5 het decor voor een catwalk. Er zijn twee momenten op zondag 23 augustus van 11:30 tot 12:30 en opnieuw van 14:30 tot 15:30. In Olsene kan je vanaf 12:00 genieten van een diner met live optredens van Suzy Marel, Nico de Buk en Christel Lin. Reserveren voor deze optredens op zondag 23 augustus is nodig. En in Izegem op zondag 23 augustus is er vanaf 1:00 in het Kasteelpark in het Blauwhuis in Izegem het Chrome and Gold 50 jaar jubileum van de Lions Club Izegem. En tot zover de streekkalender voor komende week. Wil je meer weten over deze activiteiten of zelf op zoek gaan naar andere evenementen in de regio? Neem dan zeker een kijkje op radioostwest.be. Van maandag tot vrijdag worden alle activiteiten bovendien uitgebreid aangekondigd in Oost-Westland tussen 9 en 12 uur. En organiseer je zelf iets met je vereniging of organisatie? Wel, dan kan je ook gebruik maken van deze gratis dienst van Radio Oost-West. Stuur tenminste 4 weken op voorhand door naar nieuws@radioostwest.be. Alle details en de volledige streekkalender vind je terug op radioostwest.be.
1: Radio Oost-West.
2: De nacht van Oost-West.

0: Heeft u asbest te verwijderen? Opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerde totaaloplossing. Veilig, snel en vakkundig. Van afspraak tot afwerking. Eén partner voor elke klus. Kies voor zekerheid. Kies voor Eurosan. Kijk op eurosan.be.
1: Goedemorgen, het is 7 uur. Radio Oost-West.
2: De grootste zonsverduistering in 27 jaar boven ons land is een succes. Het absolute hoogtepunt was gisteravond om 7:15. Toen was 90% van de zon bedekt. Duizenden mensen volgden het spektakel live. In het noorden van Spanje was de verduistering 100%. Heel wat Vlamingen reisden zelfs naar Spanje. En ook heel wat reporters waren erbij. In Brussel lag het metroverkeer gisteravond een tijd stil op twee lijnen door rookontwikkeling, dat meldde vervoersmaatschappij MIVB. Wat de rook precies heeft veroorzaakt, wordt nog onderzocht. Reizigers hebben een tijdje rekening moeten houden met grote hinder. Landen die in een oorlog verwikkeld zijn, mogen voortaan het Eurovisie Songfestival niet meer organiseren. Dat heeft de organisatie beslist. Tot nu toe mocht de winnaar van het vorige jaar de show altijd hosten, ongeacht de politieke situatie. Door de nieuwe regel kan Israël het festival voorlopig niet organiseren, zolang de oorlog in Gaza voortduurt. Teleurstelling op het EK Atletiek in Birmingham. Zeno van Nijgen en Eli Bakari hebben zich niet kunnen plaatsen voor de finale van de 110 meter horde. Van Nijgen werd ondanks een persoonlijk record nipt derde en strandde in de halve finale. Medaillekandidaat Bakari kwam in zijn reeks ten val over een horde. In de teamkamp staat Dai Keita na het hoogspringen op de 17e plaats.
1: Radio
2: De Spanjaard Xavi Hernandez is de nieuwe bondscoach van het Nederlandse nationale voetbalelftal. De 46-jarige oud-trainer van FC Barcelona tekent een contract tot en met het WK van 2030. Hij volgt Ronald Koeman op, die deze zomer opstapte na het wereldkampioenschap. Ja, vandaag en morgen volop zon en tropische maxima. Vandaag 35 graden, morgen mogelijk 37. Het weekend brengt meer wolken en kans op onweer. Zaterdag nog 30 graden en zwoel, maar zondag zakt de temperatuur naar een koele, of nog altijd zomerse, 24 graden.
1: De Wakkere Wekker.

0: Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie, vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmunstersteenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmunster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
1: Op zoek naar een koopje of gewoon een excuus om gezellig te gaan snuisteren?
2: Kom dan op zondag 16 augustus naar de 27e grote Kuurnse rommelmarkt in het centrum van Kuurne.
1: Meer dan 450 standhouders, gezellige terrasjes, kinderanimatie, de lettergeletterden, de Sound of Sax en om 18 uur een gratis optreden van Ageless Coverband op het Marktplein.
2: Waarschuwing, je komt misschien voor één koopje, maar je vertrekt gegarandeerd met een volle draagtas.
1: De grote Kuurnse rommelmarkt.
2: Zondag 16 augustus.
1: In het centrum van Kuurne.
2: Voor elk wat wils.
1: En gezelligheid, verzekerd.
3: Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West. Radio Oost-West. En zorg dat je gehoord wordt.
4: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be.

De grootste zonsverduistering in 27 jaar boven ons land is een succes. Het absolute hoogtepunt was gisteravond om 7:15. Toen was 90% van de zon bedekt. Duizenden mensen volgden het spektakel live. In het noorden van Spanje was de verduistering 100%. Heel wat Vlamingen reisden zelfs naar Spanje. En ook heel wat reporters waren erbij. In Brussel lag het metroverkeer gisteravond een tijd stil op twee lijnen door rookontwikkeling. Dat meldde vervoersmaatschappij MIVB. Wat de rook precies heeft veroorzaakt, wordt nog onderzocht. Reizigers hebben een tijdje rekening moeten houden met grote hinder. Landen die in een oorlog verwikkeld zijn, mogen voortaan het Eurovisie Songfestival niet meer organiseren. Dat heeft de organisatie beslist. Tot nu toe mocht de winnaar van het vorige jaar de show altijd hosten, ongeacht de politieke situatie. Door de nieuwe regel kan Israël het festival voorlopig niet organiseren, zolang de oorlog in Gaza voortduurt. Teleurstelling op het EK Atletiek in Birmingham. Zeno van Nijgen en Eli Bakari hebben zich niet kunnen plaatsen voor de finale van de 110 meter horde. Van Nijgen werd ondanks het persoonlijk record nipt derde en strandde in de halve finale. Medaillekandidaat Bakari kwam in zijn reeks ten val over een horde. In de teamkamp staat Dai Keita na het hoogspringen op de 17e plaats. Radio De Spanjaard Xavi Hernandez is de nieuwe bondscoach van het Nederlandse nationale voetbalelftal. De 46-jarige oud-trainer van FC Barcelona tekent een contract tot en met het WK van 2030. Hij volgt Ronald Koeman op, die deze zomer opstapte na het wereldkampioenschap. Ja, vandaag en morgen volop zon en tropische maxima. Vandaag 35 graden, morgen mogelijk 37. Het weekend brengt meer wolken en kans op onweer. Zaterdag nog 30 graden en zwoel, maar zondag zakt de temperatuur naar een koele, of nog altijd zomerse, 24 graden. De Wakkere Wekker.

0: Op zoek naar een koopje of gewoon een excuus om gezellig te gaan snuisteren?
1: Kom dan op zondag 16 augustus naar de 27e grote Kuurnse rommelmarkt in het centrum van Kuurne.
0: Meer dan 450 standhouders, gezellige terrasjes, kinderanimatie, de lettergeletterden, de Sound of Sax en om 18 uur een gratis optreden van Ageless Coverband op het Marktplein.
1: Waarschuwing, je komt misschien voor één koopje, maar je vertrekt gegarandeerd met een volle draagtas.
0: De grote Kuurnse rommelmarkt.
1: Zondag 16 augustus.
0: In het centrum van Kuurne.
1: Voor elk wat wils.
0: En gezelligheid, verzekerd. Zin in een heerlijke zomeravond? Kom dan naar Zomerbar Barbuur in Wingene. Geniet van verfrissende cocktails, lekkere hapjes, gezellige muziek en een ontspannen sfeer voor jong en oud. Trommel je vrienden op en beleef de zomer zoals het hoort. Barbuur in Wingene. The place to be deze zomer. Alle info via de Facebookpagina van Barbuur.
2: Dolle acties bij AZ Tegels. We ruimen onze magazijnen op om plaats te maken voor nieuwe collecties. Ontdek dit alles in onze tegeloutlet en profiteer van overstok en restpartijen aan nooit geziene prijzen met kortingen tot wel 70%. Ook stapstenen in alle kleuren, slechts 18 euro per stuk. En je kan ook kiezen uit ons bijpassend siergrind. Vloer, wand, terras en alle materialen om zelf te plaatsen. Altijd op stok aan scherpe prijzen en met advies. AZ Tegels, Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke. Ook open op zondag.
3: Neem contact met Radio Oost-West
4: voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
3: Mail ons op info@radiooostwest.be.
4: Klassiekers die je kent en actuele hits die je meezingt.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Goedemorgen, het is 8 uur.
2: Radio Old West. Nieuws.
3: Dit is het regionaal nieuws van Radio Oost-West. Mijn naam is Andries. De E40 richting kust is woensdagochtend ter hoogte van de oprit in Loppem een vrachtwagen gekanteld. Niemand raakte gewond, er waren geen andere voertuigen bij betrokken. De vrachtwagen vervoerde diepvriesvoeding en dranken en verspert 2 rijstroken. En daardoor stond er een lange file. Bij aardappelverwerker Agristo in Wielsbeke zijn 7 werknemers onwel geworden door chemische stoffen die vrijkwamen bij het reinigen van een machine. Het eerste incident gebeurde dinsdagavond. Een werknemer werd naar het ziekenhuis gebracht, de veiligheidsprocedures van het bedrijf werden meteen geactiveerd en de hulpdiensten kwamen ter plaatse. Later in de nacht werden nog 6 mensen onwel. Het gaat zowel om werknemers van Agristo als om medewerkers van het externe schoonmaakbedrijf. Ook zij zijn naar het ziekenhuis gebracht. Uit voorzorg werden de werknemers van de betrokken afdelingen naar huis gestuurd. Een deel van de productie ligt daardoor voorlopig stil. De stad Oostende wordt de eerste stad waar B-Post, een zogenoemd B-Box City Network, uitrolt. Het netwerk moet inwoners makkelijker toegang geven tot pakjesautomaten en tegelijk de verkeersdruk en logistieke belasting in de stad verminderen. Ook lokale handelaars kunnen de automaten gebruiken. Via Shop & Collect kunnen ze bestellingen in een B-Box klaarleggen, zodat klanten die ook buiten de openingsuren kunnen ophalen. Met Rent & Store kunnen inwoners lockers reserveren om spullen veilig te bewaren of door te geven. De Onze Lieve Vrouwkerk in Zonnebeke krijgt 1,2 miljoen euro Vlaamse subsidies voor een grondige renovatie. De kerk is al een eeuw een herkenningspunt in de gemeente en zal 1,5 jaar gesloten zijn voor de werken. Daarna moet het gebouw niet alleen voor erediensten, maar ook voor andere activiteiten gebruikt kunnen worden. In West-Vlaanderen kregen de voorbije 2 jaar 39 kerken samen 4,3 miljoen euro Vlaamse subsidies voor renovaties. Vanaf volgend jaar geldt een algemeen rookverbod in de provinciedomeinen in West-Vlaanderen. Het provinciebestuur volgt daarmee de gewijzigde federale wetgeving. Vanaf 2027 mag je dus niet meer roken tijdens een wandeling in onder meer Tillegembos in Brugge, de Gavers in Haraldbeke en de Palingbeek in Ieper. Wie toch wil roken, kan daarvoor terecht in afgebakende rookzones. Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
1: Radio Oostwest, meer bericht.
4: Ja, vandaag en morgen volop zon en tropische maxima. Vandaag 35 graden, morgen mogelijk 37. Het weekend brengt meer wolken en kans op onweer. Zaterdag nog 30 graden en zwoel, maar zondag zakt de temperatuur naar een koele, of nog altijd zomerse, 24 graden.

0: heerlijke cocktail en zomerse geluiden. Radio Oost-West.
1: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info? 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
2: Neem contact met Radio Oost-West op
0: voor reclame op maat voor jouw bedrijf of evenement.
2: Mail ons op info@radiooostwest.be.

0: Nieuws.
1: Dit is het regionaal nieuws van Radio Oost-West. Mijn naam is Andries. De E40 richting kust is woensdagochtend ter hoogte van de oprit in Loppem een vrachtwagen gekanteld. Niemand raakte gewond en er waren geen andere voertuigen bij betrokken. De vrachtwagen vervoerde diepvriesvoeding en dranken en verspert twee rijstroken. En daardoor stond er een lange file. Bij aardappelverwerker Agristo in Wielsbeke zijn 7 werknemers onwel geworden door chemische stoffen die vrijkwamen bij het reinigen van een machine. Het eerste incident gebeurde dinsdagavond. Een werknemer werd naar het ziekenhuis gebracht, de veiligheidsprocedures van het bedrijf werden meteen geactiveerd en de hulpdiensten kwamen ter plaatse. Later in de nacht werden nog 6 mensen onwel. Het gaat zowel om werknemers van Agristo als om medewerkers van het externe schoonmaakbedrijf. Ook zij zijn naar het ziekenhuis gebracht. Uit voorzorg werden de werknemers van de betrokken afdelingen naar huis gestuurd. Een deel van de productie ligt daardoor voorlopig stil. De stad Oostende wordt de eerste stad waar Bpost een zogenoemd B-Box City Network uitrolt. Het netwerk moet inwoners makkelijker toegang geven tot pakjesautomaten en tegelijk de verkeersdruk en logistieke belasting in de stad verminderen. Ook lokale handelaars kunnen de automaten gebruiken. Via Shop en Collect kunnen ze bestellingen in een B-Box klaarleggen, zodat klanten die ook buiten de openingsuren kunnen ophalen. Met Rent and Store kunnen inwoners lockers reserveren om spullen veilig te bewaren of door te geven. De Onze Lieve Vrouwkerk in Zonnebeke krijgt 1,2 miljoen euro Vlaamse subsidies voor een grondige renovatie. De kerk is al een eeuw een herkenningspunt in de gemeente en zal 1,5 jaar gesloten zijn voor de werken. Daarna moet het gebouw niet alleen voor erediensten, maar ook voor andere activiteiten gebruikt kunnen worden. In West-Vlaanderen kregen de voorbije 2 jaar 39 kerken samen 4,3 miljoen euro Vlaamse subsidies voor renovaties. Vanaf volgend jaar geldt een algemeen rookverbod in de provinciedomeinen in West-Vlaanderen. Het provinciebestuur volgt daarmee de gewijzigde federale wetgeving. Vanaf 2027 mag je dus niet meer roken tijdens een wandeling in onder meer Tillegembos in Brugge, de Gavers in Haarelbeke en de Palingbeek in Yper. Wie toch wil roken, kan daarvoor terecht in afgebakende rookzones. Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
2: Radio Oostwest, meer bericht. Ja, vandaag en morgen volop zon en tropische maxima. Vandaag 35 graden, morgen mogelijk 37. Het weekend brengt meer wolken en kans op onweer. Zaterdag nog 30 graden en zwoel, maar zondag zakt de temperatuur naar een koele, of nog altijd zomerse, 24 graden.

0: Immotinis. Net iets beter, altijd vastgoed. We beloven u een professionele en vooral persoonlijke dienstverlening bij de verkoop, verhuur en aankoop van uw vastgoed binnen een ruim gebied rond de kerktoren van Wingenen. Immotinis staat garant voor transparante communicatie, eerlijke contacten en een enthousiaste relatie op basis van vertrouwen. Onze familie houdt van een joviale babbel onder een dampende tas koffie. Altijd welkom bij Immotinis. Beernemsteenweg 78 Wingenen. Meer info via www.immotinis.be of bel Tine 0486 50 66 70.
1: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
0: Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
2: Neem vrijblijvende inlichtingen via info@radiooostwest.be
0: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20. Een heerlijke cocktail en zomerse geluiden.
3: Radio Oost-West, kom on gezellig.
4: I give you ice cream cones,

0: Goedemorgen, het is 9 uur. Radio Oost-West.
1: Caroline Leavitt stapt eind augustus op als woordvoerster van het Witte Huis, maar ze blijft wel aan de slag voor Donald Trump, dat heeft de Amerikaanse president bekendgemaakt. Leavitt, die vorig jaar begon, was met haar 28 lentes de jongste woordvoerder ooit in die functie. Ze gaat nu achter de schermen aan de slag als adviseur. De technische problemen bij Belfius, die gisteren de hele dag hebben geduurd, zijn van de baan. Er was gisteren de hele dag hinder bij het inloggen op de app en op de website. Betalingen met de kaart en geldafhalingen liepen ook al een tijd helemaal scheef, maar werden eerder opgelost. Waar het probleem precies vandaan kwam, is nog niet duidelijk. Dat wordt nog onderzocht. In elk geval werkt de hele toestand weer. Ten zuiden van Rennes, in de Franse regio Bretagne, woedt een bosbrand over meer dan 100 hectare en zo'n 50 mensen zijn geëvacueerd. De brand brak eigenlijk uit in de gemeente Saint-Just op zo'n 50 kilometer ten zuiden van Rennes. Ongeveer 150 brandweermannen zijn ter plaatse. Ze krijgen ook versterkingen van vliegtuigen om de brand te stoppen. Een tiental woningen en het kasteel van Val uit de 19e eeuw zijn geëvacueerd. Volgens de hulpdiensten is meer dan 200 hectare bedreigd, maar zou nu stilaan alles onder controle komen. Meer gegevens zijn er voorlopig nog niet. In het voetbal heeft Paris Saint-Germain voor het tweede jaar op rij de Europese Supercup gewonnen. De Champions League winnaar trok met 2-1 aan het langste eind tegen Europa League winnaar Aston Villa. Ja, het hittegolfalarm blijft vandaag van kracht. Volop zon, tropische maxima 35 graden. In het weekend loert het onweer. Ja, voor vrijdag zelfs nog 37 graden. Zaterdag wolken, een graad of 30. En zondag koelt het af naar een mooie 25 graden met nog steeds kans op flinke onweersbuien.

0: Op zoek naar een koopje of gewoon een excuus om gezellig te gaan snuisteren?
1: Kom dan op zondag 16 augustus naar de 27e grote Kuurnse rommelmarkt in het centrum van Kuurne.
0: Meer dan 450 standhouders, gezellige terrasjes, kinderanimatie, de lettergeletterden, de Sound of Sax en om 18 uur een gratis optreden van Ageless Coverband op het Marktplein.
1: Waarschuwing. Je komt misschien voor één koopje, maar je vertrekt gegarandeerd met een volle draagtas.
0: De grote Kuurnse rommelmarkt.
1: Zondag 16 augustus.
0: In het centrum van Kuurne.
1: Voor elk wat wils.
0: En gezelligheid verzekerd.
2: Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense Krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingenen. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20.
3: Alle info over adverteren op Radio Oost-West
4: via 0468 17 77 20.
3: 0468 17 77 20.
4: Radio Oost-West.
3: Oost-Westland.

0: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in de Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de cultuurraad van de gemeente Wingen. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingen of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
1: Het interieur van uw woning neemt in uw leven een centrale plaats in. Doe een beroep op de familiale onderneming Interieur Verkest uit Wingene. Interieur Verkest uit Wingene. Zij zijn gespecialiseerd in interieurmaatwerk en in het uitvoeren van alle soorten renovaties van appartementen en woningen, van vloer tot plafond. Interieur Verkest is gespecialiseerd in interieurmaatwerk, zoals keuken, badkamer, living en bureau. Met hun eigen vakmannen en enkele vertrouwde onderaannemers beschikt u over een ervaren en deskundige ploeg. Interieur Verkest, Beernemsteenweg 88 in Wingene. Info www.interieurverkest.be.
2: Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of opendeurdag.
3: Radio Oost-West.
2: Meer info over reclame? Bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.
1: Van Aalter
2: tot Waregem.
1: Voor jouw regio.
2: Radio Oost-West.
1: Oost-Westland.
2: Een blik op jouw regio.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Goedemorgen, het is 10 uur. Radio Oost-West.
2: Nieuws. Dit is het regionaal nieuws van Radio Oost-West. Mijn naam is Andries. De E40 richting kust is woensdagochtend ter hoogte van de oprit in Loppem een vrachtwagen gekanteld. Niemand raakte gewond, er waren geen andere voertuigen bij betrokken. De vrachtwagen vervoerde diepvriesvoeding en dranken en verspert twee rijstroken. En daardoor stond er een lange file. Bij aardappelverwerker Agristo in Wielsbeke zijn 7 werknemers onwel geworden door chemische stoffen die vrijkwamen bij het reinigen van een machine. Het eerste incident gebeurde dinsdagavond. Een werknemer werd naar het ziekenhuis gebracht, de veiligheidsprocedures van het bedrijf werden meteen geactiveerd en de hulpdiensten kwamen ter plaatse. Later in de nacht werden nog 6 mensen onwel. Het gaat zowel om werknemers van Agristo als om medewerkers van het externe schoonmaakbedrijf. Ook zij zijn naar het ziekenhuis gebracht. Uit voorzorg werden de werknemers van de betrokken afdelingen naar huis gestuurd. Een deel van de productie ligt daardoor voorlopig stil. In Kortemark heeft Niels Moreau met zijn metaaldetector een pauselijke bula uit de 13e eeuw gevonden. Het gaat om een loden zegel van paus Innocentius IV, die leefde van 1195 tot 1254. Op de voorzijde staan de apostels Petrus en Paulus. Op de achterkant staat de naam van de paus. Hoe de middeleeuwse zegel in Kortemark is terechtgekomen, is voorlopig niet duidelijk. Een massale toestroom van kwallen heeft maandag 3 reactoren van de kerncentrale van Graville op zo'n 30 kilometer van de pannen stilgelegd. Dat meldt energieproducent EDF. De kwallen kwamen terecht in de zeewaterpompstations van de centrale. Het is niet de eerste keer dat dat gebeurt. Precies een jaar geleden werden 4 reactoren door hetzelfde probleem automatisch uitgeschakeld. De laatste reactor werd toen pas na ongeveer 10 dagen opnieuw aangesloten op het elektriciteitsnet. Vanaf volgend jaar geldt een algemeen rookverbod in de provinciedomeinen in West-Vlaanderen. Het provinciebestuur volgt daarmee de gewijzigde federale wetgeving. Vanaf 2027 mag je dus niet meer roken tijdens een wandeling in onder meer Tillegembos in Brugge, de Gavers in Harelbeke en de Palingbeek in Yper. Wie toch wil roken, kan daarvoor terecht in afgebakende rookzones. Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: Radio Oostwest, meer bericht.
4: Ja, vandaag en morgen volop zon en tropische maxima. Vandaag 35 graden, morgen mogelijk 37. Het weekend brengt meer wolken en kans op onweer. Zaterdag nog 30 graden en zwoel, maar zondag zakt de temperatuur naar een koele, of nog altijd zomerse, 24 graden.

0: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe Beer maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Wel 100 merken onder één dak. Van trendy, casual tot chic of een maatje meer. De nieuwe Beer in Oosterozenbeke. Ook open op zondag voormiddag. Kijk op denieuwebeer.be of volg ons op Facebook. De nieuwe Beer. Beren sterk in jouw kledingmerk.
1: Op zoek naar een koopje of gewoon een excuus om gezellig te gaan snuisteren?
2: Kom dan op zondag 16 augustus naar de 27e grote Kuurnse rommelmarkt in het centrum van Kuurne.
1: Meer dan 450 standhouders, gezellige terrasjes, kinderanimatie, de lettergeletterden, de Sound of Sax en om 18 uur een gratis optreden van Ageless Coverband op het Marktplein.
2: Waarschuwing, je komt misschien voor één koopje, maar je vertrekt gegarandeerd met een volle draagtas.
1: De grote Kuurnse rommelmarkt.
2: Zondag 16 augustus.
1: In het centrum van Kuurne.
2: Voor elk wat wils.
1: En gezelligheid, verzekerd.
3: Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
4: Neem vrijblijvende inlichtingen via info@radiooostwest.be
3: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.
4: Voor het oosten van West-Vlaanderen.
3: En het westen van Oost-Vlaanderen.
4: Radio Oost-West.

0: Wat gebeurde er allemaal in de geschiedenis van de dag? Dat hoor je elke weekdag in de Teletijdmachine. We maken vandaag een tijdsreis van 4 minuten tussen 1621 en 2023. Om de vluchtelingenstroom van Oost-Duitsers naar West-Berlijn te stoppen, werd in de nacht van 13 augustus 1961 een grens rond West-Berlijn opgetrokken. Dat gebeurde door Oost-Duitsers, vandaag dus exact 65 jaar geleden. De prikkeldraad werd kort daarop het IJzeren Gordijn, dat ongeveer 1380 kilometer lang was, en de Berlijnse Muur, die 45 kilometer lang was. Rond West-Berlijn was er 112 kilometer muur. Iedereen die probeerde van Oost naar West-Duitsland te vluchten, werd neergeschoten. West-Duitsers konden wel vrij naar Oost-Berlijn via de grensdoorgang Checkpoint Charlie. Het is vandaag in 1996 dat Marc Dutroux wordt opgepakt in zijn huis in Sars-la-Bouisère, vandaag dus 30 jaar geleden. 2 dagen later bekende hij de ontvoering van 6 meisjes, van wie slechts 2 het overleefden. 8 jaar later, in 2004, werd hij veroordeeld tot levenslang, plus 10 jaar ter beschikkingstelling, en dit voor ontvoering, gijzeling, verkrachting, moord en illegale handel. In 2023 is Lotte Kopecky in Glasgow voor de eerste keer wereldkampioen op de weg. De regenboogtrui was meteen de kroon op een schitterend seizoen. In 2024 kon ze de regenboogtrui behouden. De Amerikaanse zwemmer Michael Phelps wint voor de 23ste keer Olympisch goud. Dat was vandaag, 10 jaar geleden in 2016. Al meer dan 10 jaar staat Michael Phelps met kop en schouders op de eerste plaats in de lijst van de Olympische gouden medaillewinnaars. De pionier van de moderne verpleegkunde, Florence Nightingale, overlijdt in 1910. Ze was verpleegster tijdens de Krimoorlog van 1853 tot 1856. De Britse verpleegster Florence Nightingale merkte op dat de gewone soldaten niet zozeer stierven aan hun verwondingen, maar vooral aan de slechte hygiëne en infecties in de ziekenhuizen. Na de oorlog zorgde ze ervoor dat verpleegkunde een erkend en respectvol beroep werd door de eerste professionele opleidingen in verpleegkunde op te richten in Londen. Over haar werk en visie schreef ze het boek Cassandra. Elk jaar op 12 mei vindt de dag van de verpleging plaats. 12 mei is immers de geboortedag van Florence Nightingale in 1820. Maar vandaag dus, in 1910, is ze overleden. Ze werd 90. In 1826 overlijdt de Franse arts René Laennec, uitvinder van de stethoscoop, dag op dag 200 jaar geleden. In 1621 overlijdt jezuïet Jan Bergmans, vandaag 405 jaar geleden. Hij was amper 22 als hij stierf aan een longontsteking en een dodelijk diarree. Hij was de medepatroon van de studerende jeugd en beschermheilige van de jeugd. Zijn hart wordt als reliquie bewaard in Mechelen. Hij ligt wel begraven in Rome. Naar hem zijn verschillende colleges genoemd. Science fiction schrijver Herbert George Wells overlijdt in 1946, vandaag precies 80 jaar geleden. The War of the Worlds, The Invisible Man en The Time Machine waren zijn meest bekende romans. The War of the Worlds werd wereldberoemd nadat acteur en regisseur Orson Welles bij een radiohoorspel de Amerikanen deed panikeren omdat er marsmannetjes op aarde geland waren. Acteur Kenny Baker overlijdt in 2016, dag op dag 10 jaar geleden. Hij was de acteur in de kleine rijdende robot R2-D2 in Star Wars. Op 14 augustus 1924 wordt de dronkenschap achter het stuur strafbaar in ons land. Dat is voor morgen in een nieuwe Teletijdmachine.
1: Heb jij een vraag voor ons?
2: Mail info@radioostwest.be.
3: Radio Oostwest.
2: Lokaal en muzikaal.
1: Op elk moment.
2: Oost-Westland.

0: Op zoek naar een koopje of gewoon een excuus om gezellig te gaan snuisteren?
1: Kom dan op zondag 16 augustus naar de 27e grote Kuurnse rommelmarkt in het centrum van Kuurne.
0: Meer dan 450 standhouders, gezellige terrasjes, kinderanimatie, de lettergeletterden, de Sound of Sax en om 18 uur een gratis optreden van Ageless Coverband op het Marktplein.
1: Waarschuwing, je komt misschien voor één koopje, maar je vertrekt gegarandeerd met een volle draagtas.
0: De grote Kuurnse rommelmarkt.
1: Zondag 16 augustus.
0: In het centrum van Kuurne.
1: Voor elk wat wils.
0: En gezelligheid, verzekerd.
2: Neem contact met Radio Oost-West op.
3: Voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
2: Mail ons op info@radiooostwest.be.
4: Gewoon gezellig, Radio Oost-West.
5: De zonnigste muziek.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Goedemorgen, het is 11 uur. Radio Oostwest.
2: Een jonge man die 3 jaar geleden betrokken was bij een dodelijke vechtpartij in het station van Zaventem heeft van de Brusselse jeugdrechtbank een berisping gekregen. Bij die vechtpartij kwam een 20er uit Etterbeek om het leven nadat hij werd aangereden door een trein. De jonge man die nu is veroordeeld verloor bij het drama zelf een been. Het familiefestival in Breda van 22 augustus is definitief afgelast. De organisator kreeg amper 1300 tickets verkocht, terwijl er 8000 nodig waren om uit de kosten te komen. Volgens de organisatie willen mensen niet langer betalen voor artiesten die deze zomer ook al gratis hebben opgetreden aan de kust. Studio 100 krijgt van de gemeente Zemst een omgevingsvergunning voor een tijdelijk theater op het domein Sport Vlaanderen in Hofstade. Maar er zijn strenge voorwaarden aan gekoppeld. Die moeten tegemoetkomen aan de klachten van de buurtbewoners over mogelijke geluidshinder en mobiliteitsproblemen. In de Zwitserse Alpen zijn de lichamen teruggevonden van 2 Belgische wandelaars die daar 34 jaar geleden spoorloos verdwenen. Gevonden documenten bij de stoffelijke resten wijzen erop dat het wel degelijk om dat vermiste duo gaat. En in Amerika stapt Caroline Leavitt eind augustus op als woordvoerster van het Witte Huis. Dat heeft president Trump zelf aangekondigd op zijn platform Truth Social. Leavitt schrijft geschiedenis als de jongste woordvoerder ooit in het Witte Huis.
1: Radio Slecht Meerbericht.
2: Vandaag zonnig en warm, tropisch warm met temperaturen tot 36 graden mogelijk. Misschien zelfs een 37 in de Kempen. Morgen doen we daar nog iets bij. Zo'n 37 graden in het binnenland, mogelijk 38 op sommige plaatsen in de Kempen of in Limburg. Vanaf het weekend een graad of 30 voor zaterdag. De kans op onweer wordt groter. En zondag zakt de temperatuur naar een aangename 25 graden.

0: Tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels en we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
1: Op zoek naar een koopje of gewoon een excuus om gezellig te gaan snuisteren?
2: Kom dan op zondag 16 augustus naar de 27e grote Kuurnse rommelmarkt in het centrum van Kuurne.
1: Meer dan 450 standhouders, gezellige terrasjes, kinderanimatie, de lettergeletterden, de Sound of Sax en om 18 uur een gratis optreden van Ageless Coverband op het Marktplein.
2: Waarschuwing. Je komt misschien voor één koopje, maar je vertrekt gegarandeerd met een volle draagtas.
1: De grote Kuurnse rommelmarkt.
2: Zondag 16 augustus.
1: In het centrum van Kuurne.
2: Voor elk wat wils.
1: En gezelligheid verzekerd.
3: Zorg dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
4: Via 0468 1777 20.
3: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooswest.be.
4: 0468 1777 20.
3: Je maakt een goede keuze.

0: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in The Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de cultuurraad van de gemeente Wingen. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingen of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakenveld op 0477 75 24 33.
1: Dolle acties bij AZ Tegels. We ruimen onze magazijnen op om plaats te maken voor nieuwe collecties. Ontdek dit alles in onze tegeloutlet en profiteer van overstok en restpartijen aan nooit geziene prijzen met kortingen tot wel 70%. Ook stapstenen in alle kleuren, slechts 18 euro per stuk. En je kan ook kiezen uit ons bijpassend siergrind. Vloer, wand, terras en alle materialen om zelf te plaatsen. Altijd op stok aan scherpe prijzen en met advies. AZ Tegels, Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke. Ook open op zondag.
2: Zin in een heerlijke zomeravond? Kom dan naar Zomerbar Barbuur in Wingene. Geniet van verfrissende cocktails, lekkere hapjes, gezellige muziek en een ontspannen sfeer voor jong en oud. Trommel je vrienden op en beleef de zomer zoals het hoort. Barbuur in Wingene. The place to be deze zomer. Alle info via de Facebookpagina van Barbuur.
3: Alle info over adverteren op Radio Oost-West
4: via 0468 1777 20.
3: 0468 1777 20.
4: Dit is Radio Oost-West.

0: Goedemiddag, het is 12 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regionaal nieuws van Radio Oost-West. Mijn naam is Andries. De E40 richting kust is woensdagochtend ter hoogte van de oprit in Loppem een vrachtwagen gekanteld. Niemand raakte gewond, er waren geen andere voertuigen bij betrokken. De vrachtwagen vervoerde diepvriesvoeding en dranken en verspert twee rijstroken. En daardoor stond er een lange file. Bij aardappelverwerker Agristo in Wielsbeke zijn 7 werknemers onwel geworden door chemische stoffen die vrijkwamen bij het reinigen van een machine. Het eerste incident gebeurde dinsdagavond. Een werknemer werd naar het ziekenhuis gebracht. De veiligheidsprocedures van het bedrijf werden meteen geactiveerd en de hulpdiensten kwamen ter plaatse. Later in de nacht werden nog 6 mensen onwel. Het gaat zowel om werknemers van Agristo als om medewerkers van het externe schoonmaakbedrijf. Ook zij zijn naar het ziekenhuis gebracht. Uit voorzorg werden de werknemers van de betrokken afdelingen naar huis gestuurd. Een deel van de productie ligt daardoor voorlopig stil. De stad Oostende wordt de eerste stad waar Bpost, een zogenoemd B-Box City Network, uitrolt. Het netwerk moet inwoners makkelijker toegang geven tot pakjesautomaten en tegelijk de verkeersdruk en logistieke belasting in de stad verminderen. Ook lokale handelaars kunnen de automaten gebruiken. Via Shop en Collect kunnen ze bestellingen in een B-Box klaarleggen, zodat klanten die ook buiten de openingsuren kunnen ophalen. Met Rent & Store kunnen inwoners lockers reserveren om spullen veilig te bewaren of door te geven. De Onze Lieve Vrouwkerk in Zonnebeke krijgt 1,2 miljoen euro Vlaamse subsidies voor een grondige renovatie. De kerk is al een eeuw een herkenningspunt in de gemeente en zal 1,5 jaar gesloten zijn voor de werken. Daarna moet het gebouw niet alleen voor erediensten, maar ook voor andere activiteiten gebruikt kunnen worden. In West-Vlaanderen kregen de voorbije 2 jaar 39 kerken samen 4,3 miljoen euro Vlaamse subsidies voor renovaties. Vanaf volgend jaar geldt een algemeen rookverbod in de provinciedomeinen in West-Vlaanderen. Het provinciebestuur volgt daarmee de gewijzigde federale wetgeving. Vanaf 2027 mag je dus niet meer roken tijdens een wandeling in onder meer Tillegembos in Brugge, de Gavers in Haraldbeke en de Palingbeek in Ieper. Wie toch wil roken, kan daarvoor terecht in afgebakende rookzones. Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
2: Oostwest, meer bericht. Ja, vandaag en morgen volop zon en tropische maxima. Vandaag 35 graden, morgen mogelijk 37. Het weekend brengt meer wolken en kans op onweer. Zaterdag nog 30 graden en zwoel, maar zondag zakt de temperatuur naar een koele, of nog altijd zomerse, 24 graden.

0: op zoek naar een koopje of gewoon een excuus om gezellig te gaan snuisteren?
1: Kom dan op zondag 16 augustus naar de 27e grote Kuurnse rommelmarkt in het centrum van Kuurne.
0: Meer dan 450 standhouders, gezellige terrasjes, kinderanimatie, de lettergeletterden, de Sound of Sax en om 18 uur een gratis optreden van Ageless Coverband op het Marktplein.
1: Waarschuwing, je komt misschien voor één koopje, maar je vertrekt gegarandeerd met een volle draagtas.
0: De grote Kuurnse rommelmarkt.
1: Zondag 16 augustus.
0: In het centrum van Kuurne.
1: Voor elk wat wils.
0: En gezelligheid, verzekerd.
2: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels en we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
3: Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
4: Neem vrijblijvend inlichtingen via info@radiooostwest.be
3: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.
4: Radio Oost-West.
3: 24 uur per dag zijn we bij jou. Radio.

0: Goedenamiddag. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regionaal nieuws van Radio Oost-West. Mijn naam is Andries. De E40 richting kust is woensdagochtend ter hoogte van de oprit in Loppem een vrachtwagen gekanteld. Niemand raakte gewond en er waren geen andere voertuigen bij betrokken. De vrachtwagen vervoerde diepvriesvoeding en dranken en verspert twee rijstroken. En daardoor stond er een lange file. Bij aardappelverwerker Agristo in Wielsbeke zijn 7 werknemers onwel geworden door chemische stoffen die vrijkwamen bij het reinigen van een machine. Het eerste incident gebeurde dinsdagavond. Een werknemer werd naar het ziekenhuis gebracht, de veiligheidsprocedures van het bedrijf werden meteen geactiveerd en de hulpdiensten kwamen ter plaatse. Later in de nacht werden nog 6 mensen onwel. Het gaat zowel om werknemers van Agristo als om medewerkers van het externe schoonmaakbedrijf. Ook zij zijn naar het ziekenhuis gebracht. Uit voorzorg werden de werknemers van de betrokken afdelingen naar huis gestuurd. Een deel van de productie ligt daardoor voorlopig stil. De stad Oostende wordt de eerste stad waar Bpost een zogenoemd B-Box City Network uitrolt. Het netwerk moet inwoners makkelijker toegang geven tot pakjesautomaten en tegelijk de verkeersdruk en logistieke belasting in de stad verminderen. Ook lokale handelaars kunnen de automaten gebruiken. Via Shop & Collect kunnen ze bestellingen in een B-Box klaarleggen, zodat klanten die ook buiten de openingsuren kunnen ophalen. Met Rent & Store kunnen inwoners lockers reserveren om spullen veilig te bewaren of door te geven. De Onze Lieve Vrouwkerk in Zonnebeke krijgt 1,2 miljoen euro Vlaamse subsidies voor een grondige renovatie. De kerk is al een eeuw een herkenningspunt in de gemeente en zal 1,5 jaar gesloten zijn voor de werken. Daarna moet het gebouw niet alleen voor erediensten, maar ook voor andere activiteiten gebruikt kunnen worden. In West-Vlaanderen kregen de voorbije 2 jaar 39 kerken samen 4,3 miljoen euro Vlaamse subsidies voor renovaties. Vanaf volgend jaar geldt een algemeen rookverbod in de provinciedomeinen in West-Vlaanderen. Het provinciebestuur volgt daarmee de gewijzigde federale wetgeving. Vanaf 2027 mag je dus niet meer roken tijdens een wandeling in onder meer Tillegembos in Brugge, de Gavers in Haraldbeke en de Palingbeek in Ieper. Wie toch wil roken, kan daarvoor terecht in afgebakende rookzones. Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
2: Oostwest, meer bericht. Ja, vandaag en morgen volop zon en tropische maxima. Vandaag 35 graden, morgen mogelijk 37. Het weekend brengt meer wolken en kans op onweer. Zaterdag nog 30 graden en zwoel, maar zondag zakt de temperatuur naar een koele, of nog altijd zomerse, 24 graden.

0: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info 051 318 816, of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
1: Het interieur van uw woning neemt in uw leven een centrale plaats in. Doe een beroep op de familiale onderneming Interieur Verkest uit Wingene.
2: Interieur Verkest uit Wingene.
1: Zij zijn gespecialiseerd in interieurmaatwerk en in het uitvoeren van alle soorten renovaties van appartementen en woningen, van vloer tot plafond. Interieur Verkest is gespecialiseerd in interieurmaatwerk, zoals keuken, badkamer, living en bureau. Met hun eigen vakmannen en enkele vertrouwde onderaannemers beschikt u over een ervaren en deskundige ploeg. Interieur Verkest, Beernemsteenweg 88 in Wingene. Info www.interieurverkest.be.
3: Dolle acties bij AZ Tegels. We ruimen onze magazijnen op om plaats te maken voor nieuwe collecties. Ontdek dit alles in onze tegeloutlet en profiteer van overstok en restpartijen aan nooit geziene prijzen met kortingen tot wel 70%. Ook stapstenen in alle kleuren, slechts €18 per stuk. En je kan ook kiezen uit ons bijpassend siergrind. Vloer, wand, terras en alle materialen om zelf te plaatsen. Altijd op stok aan scherpe prijzen en met advies. AZ Tegels, Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke. Ook open op zondag.
4: Adverteer nu op Radio Oost-West en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
1: Mail nu info@radiooostwest.be.

0: Goedemiddag, het is 1 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. In Grobbendonk, in de provincie Antwerpen, is een dode gevallen bij een zware brand op een camping. Dat gebeurde vanochtend vroeg. Twee chalets brandden volledig uit en nog een derde raakte beschadigd. Het is vandaag exact 30 jaar geleden dat moordenaar Marc Dutroux werd opgepakt en ook zijn vrouw Michel Martin, zijn handlanger Michel Lievre. Twee dagen later werden Laetitia en Sabine gevonden in de kelder van Dutroux zijn huis. Later zal blijken dat Dutroux ook verantwoordelijk is voor de dood van Anne, Eefje, Julie en Melissa. Dutroux was al bekend voor seksueel geweld. Zijn arrestatie leidde dan ook tot een hervorming van het gerechtelijk systeem. Dutroux kreeg levenslang en zit nog altijd in de gevangenis. Benzine wordt morgen weer duurder. Voor een liter betaal je dan maximaal 1,94 euro aan de pomp, 7 cent meer dan vandaag. Voor benzine 98 komt er 10 cent per liter bij. De maximumprijs stijgt naar 2,09 euro. Dat komt door de oorlog in het Midden-Oosten en de onzekerheid op de markt. Het Eurovisie Songfestival vindt volgend jaar plaats in Burgas in Bulgarije en dus niet in de hoofdstad Sofia, dat is bekendgemaakt. Bulgarije won het Songfestival dit jaar voor het eerst dankzij zangeres Dara met haar Bangaranga. Het is nog niet duidelijk of ons land zal meedoen in Burgas door de controverse over de deelname van Israël. Op het EK zwemmen in Parijs staat titelverdedigster Roos van Otterdijk in de halve finale van de 100 meter vlinderslag. In de reeks zetten ze de snelste tijd neer. Lucas Sanvaux plaatste zich dan weer voor de halve finales van de 200 meter vrije slag. Ook vanavond, hij zwom de vijfde tijd in de reeks. Noah Verret plaatste zich dan weer niet voor de halve finale van de 50 meter rugslag. In de zoo van Plankendaal is een tweeling rode panda's geboren. Plankendaal laat het nu weten, maar de dieren zijn al eind juli geboren. Alles gaat goed met de mama en de jongen. De rode panda is een bedreigde diersoort. Plankendaal werkt mee aan een kweekprogramma om ze niet te laten uitsterven. Radio Volop zon, maxima 36 graden. Morgen hetzelfde weer, 37 graden. Zaterdag nog 34, maar wel kans op regen en onweer. Zondag wisselend bewolkt, maar meestal droog. Temperaturen dan rond 28 graden.
2: Dit is Radio Oost-West.
3: Je maakt een goede keuze.
2: Welkom bij Radio Oost-West.
3: Muziek bij de lunch. Je maakte een goede keuze.

0: Op zoek naar een koopje of gewoon een excuus om gezellig te gaan snuisteren?
1: Kom dan op zondag 16 augustus naar de 27e grote Kuurnse rommelmarkt in het centrum van Kuurne.
0: Meer dan 450 standhouders, gezellige terrasjes, kinderanimatie, de lettergeletterden, de Sound of Sax en om 18 uur een gratis optreden van Ageless Coverband op het Marktplein.
1: Waarschuwing, je komt misschien voor één koopje, maar je vertrekt gegarandeerd met een volle draagtas.
0: De grote Kuurnse rommelmarkt.
1: Zondag 16 augustus.
0: In het centrum van Kuurne.
1: Voor elk wat wils.
0: En gezelligheid verzekerd.
2: Dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
3: Via 0468 1777 20.
2: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooostwest.be.
3: 0468 1777 20.

0: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in The Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de cultuurraad van de gemeente Wingen. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingen of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
1: Tinnis NV in Wingenen is jouw partner voor al uw privé- en professionele verzekeringen. Gratis check-up van jouw verzekeringsportefeuille. We zijn een erkend en onafhankelijk verzekeringsmakelaar en kunnen alle polissen aanbieden. Tinnis NV, jouw verzekeringsspecialist. Wil je beleggen? Tinnis NV biedt jouw beleggingsmogelijkheden via diverse maatschappijen. Tinnis NV, jouw beleggingsspecialist. Geniet van onze jarenlange kennis en sterke service. Tot gauw bij Tinnis NV in de Berenemsteenweg 78 in Wingenen. Info op www.nvtinnis.be. Neem contact met Radio Oost-West
2: voor reclame op maat voor jouw bedrijf of evenement.
1: Mail ons op info@radiooostwest.be.

0: Het is 2 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regionaal nieuws van Radio Oost-West. Bij een zware woningbrand in Beernem zijn 2 huizen onbewoonbaar verklaard. De brand ontstond achteraan een woning en sloeg over naar het naastgelegen pand. 3 mensen werden preventief naar het ziekenhuis gebracht. De burgemeester Kleisstraat was tijdens de bluswerken afgesloten voor het verkeer. Voormalig minister en ereburgemeester van Oostende, Bart Tommelijn, is voor de 9e keer grootvader geworden. Zijn kleindochter Rafa werd zondagavond geboren in AZ Oostende. Het meisje woog 4 kilogram en mat 51,5 centimeter. Volgens de trotse grootvader heeft Rafa een opvallende volle zwarte haardos. Een 28-jarige man uit Roeselare staat terecht voor verkeersagressie. Hij meldde zelf dat hij op zijn step het slachtoffer was geworden van een ongeval. Camerabeelden vertelden volgens het parket een ander verhaal. Hij zou een BMW te pas hebben afgesneden en de chauffeur door het open raam hebben geslagen. De man kwam niet opdagen voor zijn proces. De stad Tielt organiseert op zaterdag 29 augustus opnieuw een verkoop van gevonden fietsen, bromfietsen en steps die nooit werden opgehaald. Het gaat om ongeveer 50 fietsen, 6 bromfietsen en 2 steps. Een fiets of step kost 20 euro, een bromfiets 100 euro. De verkoop loopt van 9 tot 11 uur op zaterdag 29 augustus. Menen krijgt binnenkort een nieuw speelplein. Alleen een naam ontbreekt nog. Inwoners kunnen tot 3 september hun voorstel indienen via het burgerplatform. Daarna worden 5 finalisten gekozen, waaruit de Menenaars de definitieve naam kunnen selecteren. In de Meikensbossen in Dentergem is het wandelnetwerk drastisch ingekort. Van 10,7 naar amper 4 kilometer. Buurtbewoners zijn daar niet over te spreken en zijn een petitie gestart. Ze vragen minstens opnieuw een wandellus door het bos. Natuur en Bos zegt dat de afsluitingen nodig zijn om kwetsbare natuur meer rust te geven, maar sluit bijsturingen na een evaluatie niet uit. Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
2: Oostwest, meer bericht. Tropisch warm, volop zon, maxima 36 graden. Morgen stralend weer en stijgt het kwik tot 37 graden. Zaterdag nog 34 graden, met de kans op felle regen en onweersbuien stijgt. Zondag wordt met 28 graden toch een beetje aangenamer en het blijft dan ook grotendeels droog.
3: Wij zijn ook te beluisteren via het internet.
4: www.radiooostwest.be

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe Beer maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Wel 100 merken onder één dak. Van trendy, casual tot chic of een maatje meer. De nieuwe Beer in Oosterozenbeke. Ook open op zondag voormiddag. Kijk op denieuwebeer.be of volg ons op Facebook. De nieuwe Beer. Beren sterk in jouw kledingmerk.
2: Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingenen. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20.
3: Adverteer nu op Radio Oost-West en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
4: Mail nu info@radiooostwest.be. Goedemiddag.

Wat gebeurde er allemaal in de geschiedenis van de dag? Dat hoor je elke weekdag in de Teletijdmachine. We maken vandaag een tijdsreis van 4 minuten tussen 1621 en 2023. Om de vluchtelingenstroom van Oost-Duitsers naar West-Berlijn te stoppen, werd in de nacht van 13 augustus 1961 een grens rond West-Berlijn opgetrokken. Dat gebeurde door Oost-Duitsers, vandaag dus exact 65 jaar geleden. De prikkeldraad werd kort daarop het IJzeren Gordijn, dat ongeveer 1380 kilometer lang was, en de Berlijnse Muur, die 45 kilometer lang was. Rond West-Berlijn was er 112 kilometer muur. Iedereen die probeerde van Oost- naar West-Duitsland te vluchten, werd neergeschoten. West-Duitsers konden wel vrij naar Oost-Berlijn via de grensdoorgang Checkpoint Charlie. Het is vandaag in 1996 dat Marc Dutroux wordt opgepakt in zijn huis in Sars-la-Bouisère, vandaag dus 30 jaar geleden. 2 dagen later bekende hij de ontvoering van 6 meisjes, van wie slechts 2 het overleefden. 8 jaar later, in 2004, werd hij veroordeeld tot levenslang, plus 10 jaar ter beschikkingstelling, en dit voor ontvoering, gijzeling, verkrachting, moord en illegale handel. In 2023 is Lotte Kopecky in Glasgow voor de eerste keer wereldkampioen op de weg. De regenboogtrui was meteen de kroon op een schitterend seizoen. In 2024 kon ze de regenboogtrui behouden. De Amerikaanse zwemmer Michael Phelps wint voor de 23ste keer Olympisch goud. Dat was vandaag 10 jaar geleden in 2016. Al meer dan 10 jaar staat Michael Phelps met kop en schouders op de eerste plaats in de lijst van de Olympische gouden medaillewinnaars. De pionier van de moderne verpleegkunde, Florence Nightingale, overlijdt in 1910. Ze was verpleegster tijdens de Krimoorlog van 1853 tot 1856. De Britse verpleegster Florence Nightingale merkte op dat de gewone soldaten niet zozeer stierven aan hun verwondingen, maar vooral aan de slechte hygiëne en infecties in de ziekenhuizen. Na de oorlog zorgde ze ervoor dat verpleegkunde een erkend en respectvol beroep werd door de eerste professionele opleidingen in verpleegkunde op te richten in Londen. Over haar werk en visie schreef ze het boek Cassandra. Elk jaar op 12 mei vindt de dag van de verpleging plaats. 12 mei is immers de geboortedag van Florence Nightingale in 1820. Maar vandaag dus, in 1910, is ze overleden. Ze werd 90. In 1826 overlijdt de Franse arts René Laennec, uitvinder van de stethoscoop, dag op dag 200 jaar geleden. In 1621 overlijdt jezuïet Jan Bergmans, vandaag 405 jaar geleden. Hij was amper 22 als hij stierf aan een longontsteking en een dodelijk diarree. Hij was de medepatroon van de studerende jeugd en beschermheilige van de jeugd. Zijn hart wordt als reliquie bewaard in Mechelen. Hij ligt wel begraven in Rome. Naar hem zijn verschillende colleges genoemd. Science fiction schrijver Herbert George Wells overlijdt in 1946, vandaag precies 80 jaar geleden. The War of the Worlds, The Invisible Man en The Time Machine waren zijn meest bekende romans. The War of the Worlds werd wereldberoemd nadat acteur en regisseur Orson Welles bij een radiohoorspel de Amerikanen deed panikeren omdat er marsmannetjes op aarde geland waren. Acteur Kenny Baker overlijdt in 2016, dag op dag 10 jaar geleden. Hij was de acteur in de kleine rijdende robot R2-D2 in Star Wars. Op 14 augustus 1924 wordt de dronkenschap achter het stuur strafbaar in ons land. Dat is voor morgen in een nieuwe Teletijdmachine.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: De gezelligste in de regio.
1: En zomerse geluiden. Radio Oost West. Verfrissend lekker.
2: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in The Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de cultuurraad van de gemeente Wingen. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingen of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
3: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info? 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
4: Zin in een heerlijke zomeravond? Kom dan naar Zomerbar Barbuur in Wingene. Geniet van verfrissende cocktails, lekkere hapjes, gezellige muziek en een ontspannen sfeer voor jong en oud. Trommel je vrienden op en beleef de zomer zoals het hoort. Barbuur in Wingene. The place to be deze zomer. Alle info via de Facebookpagina van Barbuur.
1: Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West.
5: Radio Oost-West.
1: En zorg dat je gehoord wordt.
6: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be.
1: Jouw regio.
6: Jouw muziek.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Goedemiddag, het is 3:00. Radio Alfred.
2: De energieprijzen waren al 3 jaar niet meer zo hoog. Elektriciteit en gascontracten kosten een gemiddeld gezin per jaar 73 en 290 euro meer als je die vorige maand afsloot. En dat heeft zo zijn redenen natuurlijk. Er zijn ook de accijnzen die zijn verhoogd. Er is de dreiging in het Midden-Oosten die speelt met de energieprijzen. Aan het station van Wijchmaal bij Leuven is gisteravond een meisje van 19 overleden toen ze werd gegrepen door een trein. Ze stak een gesloten overweg over. De lichten stonden op rood omdat er nog een trein uit de andere richting kwam. Meisje heeft die trein niet gezien. Mogelijk omdat...

0: ze aan het bellen was. Bij een explosie in de haven van Rotterdam is een dode gevallen. Er zijn ook verschillende gewonden. Het incident deed zich voor bij een raffinaderij in het havengebied. Volgens Nederlandse media waren arbeiders bezig met het onderhoud van een opslagtank. De explosie vond kort na de middag plaats. De brandweer, verschillende ambulances en een traumahelikopter zijn uitgerukt. Op het EK Atletiek in Birmingham mag Merel Maas naar de finale van het hoogspringen. Ze sprong in de reeks over 1,91 meter. Daarnaast staat Remy Schrijns in de finale van de 3000 meter stiepel. Hij werd tweede in zijn reeks. Radio Volop zon, mogelijk 36 graden. Het dagrecord is ook al gesneuveld. Morgen hetzelfde stralende weer, 37 graden. Zaterdag nog 34, met kans op regen en onweer. Zondag wisselen, bewolkt, maar meestal droog. We halen dan 28 graden.
1: Regionale informatie
2: en de mooiste muziek.

0: op zoek naar een koopje of gewoon een excuus om gezellig te gaan snuisteren?
1: Kom dan op zondag 16 augustus naar de 27e grote Kuurnse rommelmarkt in het centrum van Kuurne.
0: Meer dan 450 standhouders, gezellige terrasjes, kinderanimatie, de lettergeletterden, de Sound of Sax en om 18 uur een gratis optreden van Ageless Coverband op het Marktplein.
1: Waarschuwing, je komt misschien voor één koopje, maar je vertrekt gegarandeerd met een volle draagtas.
0: De grote Kuurnse rommelmarkt.
1: Zondag 16 augustus.
0: In het centrum van Kuurne.
1: Voor elk wat wils.
0: En gezelligheid, verzekerd.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
3: Neem contact met Radio Oost-West
4: voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
3: Mail ons op info@radiooostwest.be. Radio Oost-West.
4: Alleen maar de mooiste muziek.

0: De zonnigste muziek. Radio Oost-West. Een hele dag lang.
1: Op zoek naar een koopje of gewoon een excuus om gezellig te gaan snuisteren?
2: Kom dan op zondag 16 augustus naar de 27e grote Kuurnse rommelmarkt in het centrum van Kuurne.
1: Meer dan 450 standhouders, gezellige terrasjes, kinderanimatie, de lettergeletterden, de Sound of Sax en om 18 uur een gratis optreden van Ageless Coverband op het Marktplein.
2: Waarschuwing. Je komt misschien voor één koopje, maar je vertrekt gegarandeerd met een volle draagtas.
1: De Grote Kuurnse Rommelmarkt.
2: Zondag 16 augustus.
1: In het centrum van Kuurne.
2: Voor elk wat wils.
1: En gezelligheid, verzekerd.
3: Imotinis. Net iets beter, altijd vastgoed. We beloven u een professionele en vooral persoonlijke dienstverlening bij de verkoop, verhuur en aankoop van uw vastgoed binnen een ruim gebied rond de kerktoren van Wingene. Imotinis staat garant voor transparante communicatie, eerlijke contacten en een enthousiaste relatie op basis van vertrouwen. Onze familie houdt van een joviale babbel onder een dampende tas koffie. Altijd welkom bij Imotinis. Beernemsteenweg 78 Wingene. Meer info via www.imotinis.be of bel Tine 0486 50 66 70. Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
4: Neem vrijblijvend inlichtingen via info@radiooostwest.be
3: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20. Voor de regio Tielt via 106.5 FM
4: en de regio Wielsbeke-Waregem via 107.3 FM.

0: Goedemiddag, het is 4 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regionaal nieuws van Radio Oost-West. 13.000 wandelaars wagen zich deze week aan de 57ste dodentocht in Bornem. Onder hen ook drie West-Vlamingen. Tineke Holvoet uit Poperingen, Dries uit Ingelmunster en de 26-jarige Theresa van der Kruisen uit Kachtem. Zij leggen de volledige 100 kilometer af, grotendeels 's nachts. De kusttram beleeft een recordzomer. In juli vervoerde de lijn 2,26 miljoen reizigers tussen de Pannen en Knokke. Dat is 3,5% meer dan vorig jaar. Bewoners, werknemers en toeristen zorgen samen voor grote drukte op de 67 kilometer lange tramlijn. Zondag is er bij de Pocherie in Sint-Louis-Vijven de eerste editie van Lekkers aan de Leien. Het wordt een foodtruckfestival met gerechten uit verschillende windstreken. Er is ook animatie voor kinderen en volwassenen. Het evenement loopt van 10:30 tot 9:00 en toegang is gratis. Blues en jazzclub Banana Peel uit Ruislede viert dit jaar haar 60ste verjaardag. En dat gebeurt met een uitgebreid najaarsprogramma. Het hoogtepunt wordt het optreden van blues-icoon Roland van Kampenhout op 2 oktober. Op 3 en 4 oktober volgt de Amerikaanse Surgery Rayford Band. Er komt ook een interactieve tentoonstelling over 60 jaar Banana Peel. De werken aan jeugdcomplex Sperghem in de Bruggestraat in Torhout zijn gestart. Het project van VZW Sperghem bouwt kost ongeveer 1 miljoen euro. Vlaanderen betaalt 270.000

0: 1000 euro. De stad neemt zo'n 600.000 euro voor haar rekening. De werken moeten tegen eind maart volgend jaar grotendeels klaar zijn. De officiële opening staat gepland voor september 27. In de Meikensbossen in Dentergem is het wandelnetwerk drastisch ingekort. Van 10,7 naar amper 4 kilometer. Buurtbewoners zijn daar niet over te spreken en zijn een petitie gestart. Ze vragen minstens opnieuw een wandellus door het bos. Natuur en Bos zegt dat de afsluitingen nodig zijn om kwetsbare natuur meer rust te geven, maar sluit bijsturingen na een evaluatie niet uit. Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
1: Oostwest, meer bericht. Volop zon, mogelijk 36 graden. Het dagrecord is ook al gesneuveld. Morgen hetzelfde stralende weer, 37 graden. Zaterdag nog 34, met kans op regen en onweer. Zondag wisselend bewolkt, maar meestal droog. We halen dan 28 graden.
2: Voor het oosten van West-Vlaanderen.
3: En het westen van Oost-Vlaanderen.
2: Radio Oost-West.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels en we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
2: Neem contact met Radio Oost-West op.
3: Voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
2: Mail ons op info@radiooostwest.be.
3: Je maakt

Wat gebeurde er allemaal in de geschiedenis van de dag? Dat hoor je elke weekdag in de Teletijdmachine. We maken vandaag een tijdsreis van 4 minuten tussen 1621 en 2023. Om de vluchtelingenstroom van Oost-Duitsers naar West-Berlijn te stoppen, werd in de nacht van 13 augustus 1961 een grens rond West-Berlijn opgetrokken. Dat gebeurde door Oost-Duitsers, vandaag dus exact 65 jaar geleden. De prikkeldraad werd kort daarop het IJzeren Gordijn, dat ongeveer 1380 kilometer lang was, en de Berlijnse Muur, die 45 kilometer lang was. Rond West-Berlijn was er 112 kilometer muur. Iedereen die probeerde van Oost naar West-Duitsland te vluchten, werd neergeschoten. West-Duitsers konden wel vrij naar Oost-Berlijn via de grensdoorgang Checkpoint Charlie. Het is vandaag in 1996 dat Marc Dutroux wordt opgepakt in zijn huis in Sars-la-Bouisère, vandaag dus 30 jaar geleden. Twee dagen later bekende hij de ontvoering van 6 meisjes, van wie slechts 2 het overleefden. 8 jaar later, in 2004, werd hij veroordeeld tot levenslang, plus 10 jaar ter beschikkingstelling, en dit voor ontvoering, gijzeling, verkrachting, moord en illegale handel. In 2023 is Lotte Kopecky in Glasgow voor de eerste keer wereldkampioen op de weg. De regenboogtrui was meteen de kroon op een schitterend seizoen. In 2024 kon ze de regenboogtrui behouden. De Amerikaanse zwemmer Michael Phelps wint voor de 23ste keer Olympisch goud. Dat was vandaag 10 jaar geleden in 2016. Al meer dan 10 jaar staat Michael Phelps met kop en schouders op de eerste plaats in de lijst van de Olympische gouden medaillewinnaars. De pionier van de moderne verpleegkunde, Florence Nightingale, overlijdt in 1910. Ze was verpleegster tijdens de Krimoorlog van 1853 tot 1856. De Britse verpleegster Florence Nightingale merkte op dat de gewone soldaten niet zozeer stierven aan hun verwondingen, maar vooral aan de slechte hygiëne en infecties in de ziekenhuizen. Na de oorlog zorgde ze ervoor dat verpleegkunde een erkend en respectvol beroep werd door de eerste professionele opleidingen in verpleegkunde op te richten in Londen. Over haar werk en visie schreef ze het boek Cassandra. Elk jaar op 12 mei vindt de dag van de verpleging plaats. 12 mei is immers de geboortedag van Florence Nightingale in 1820. Maar vandaag dus, in 1910, is ze overleden. Ze werd 90. In 1826 overlijdt de Franse arts René Laennec, uitvinder van de stethoscoop, dag op dag 200 jaar geleden. In 1621 overlijdt jezuïet Jan Bergmans, vandaag 405 jaar geleden. Hij was amper 22 als hij stierf aan een longontsteking en een dodelijk diarree. Hij was de medepatroon van de studerende jeugd en beschermheilige van de jeugd. Zijn hart wordt als reliquie bewaard in Mechelen. Hij ligt wel begraven in Rome. Naar hem zijn verschillende colleges genoemd. Science-fiction schrijver Herbert George Wells overlijdt in 1946, vandaag precies 80 jaar geleden. The War of the Worlds, The Invisible Man en The Time Machine waren zijn meest bekende romans. The War of the Worlds werd wereldberoemd nadat acteur en regisseur Orson Welles bij een radiohoorspel de Amerikanen deed panikeren omdat er marsmannetjes op aarde geland waren. Acteur Kenny Baker overlijdt in 2016, dag op dag 10 jaar geleden. Hij was de acteur in de kleine rijdende robot R2-D2 in Star Wars. Op 14 augustus 1924 wordt dronkenschap achter het stuur strafbaar in ons land. Dat is voor morgen in een nieuwe Teletijdmachine. MUZIEK

0: zomerse muziek. Radio Oost-West. Verfrissend lekker.
1: Op zoek naar een koopje of gewoon een excuus om gezellig te gaan snuisteren?
2: Kom dan op zondag 16 augustus naar de 27e grote Kuurnse rommelmarkt in het centrum van Kuurne.
1: Meer dan 450 standhouders, gezellige terrasjes, kinderanimatie, de lettergeletterden, de Sound of Sax en om 18 uur een gratis optreden van Ageless Coverband op het Marktplein.
2: Waarschuwing, je komt misschien voor één koopje, maar je vertrekt gegarandeerd met een volle draagtas.
1: De grote Kuurnse rommelmarkt.
2: Zondag 16 augustus.
1: In het centrum van Kuurne.
2: Voor elk wat wils.
1: En gezelligheid, verzekerd.
3: Dolle acties bij AZ Tegels. We ruimen onze magazijnen op om plaats te maken voor nieuwe collecties. Ontdek dit alles in onze tegeloutlet en profiteer van overstok en restpartijen aan nooit geziene prijzen met kortingen tot wel 70%. Ook stapstenen in alle kleuren, slechts 18 euro per stuk. En je kan ook kiezen uit ons bijpassend siergrind. Vloer, wand, terras en alle materialen om zelf te plaatsen. Altijd op stok aan scherpe prijzen en met advies. AZ Tegels, Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke. Ook open op zondag.
4: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info? 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
5: Het interieur van uw woning neemt in uw leven een centrale plaats in. Doe een beroep op de familiale onderneming Interieur Verkest Uitwingene.
6: Interieur Verkest Uitwingene.
5: Zij zijn gespecialiseerd in interieurmaatwerk en in het uitvoeren van alle soorten renovaties van appartementen en woningen, van vloer tot plafond. Interieur Verkest is gespecialiseerd in interieurmaatwerk, zoals keuken, badkamer, living en bureau. Met hun eigen vakmannen en enkele vertrouwde onderaannemers beschikt u over een ervaren en deskundige ploeg. Interieur Verkest, Beernemsteenweg 88 in Wingene. Info www.interieurverkest.be.
7: Adverteer nu op Radio Oost-West en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
5: Mail nu info@radiooostwest.be.
8: De grootste variatie aan muziek ontdek je bij Radio Oost-West. No milk today. Gewoon gezellig, met muziek van de jaren 60 tot de grootste hits van nu. Beluister ons via 106.5 of 107.3 FM of digitaal via radiooostwest.be.

0: Goedenavond. Het is 5:00. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Vlaamse minister van Omgeving Jo Broens roept op om spaarzaam te zijn met water. Dat blijkt na afloop van de droogtecommissie die zo net samenkwam. Er geldt al meer dan een maand code oranje voor droogte. De druk op de watervoorraad neemt verder toe. Maar er is nog niet echt een probleem. In bijna heel Vlaanderen is er al wel een oppompverbod van kracht. In Borgerhout in Antwerpen is een man van 61 aangehouden in een onderzoek naar drugsmokkel en drughandel. Het gebeurde eind juni, maar nieuws is nu pas bekend. De man was eigenaar van een meubelwinkel. Die zou volgens het parket gebruikt worden voor invoer van hash uit Marokko. Er loopt een onderzoek. In de haven van Rotterdam in Nederland is een dode gevallen bij een explosie. 6 andere mensen raakten gewond, dat meldt de politie. Over de oorzaak van de ontploffing is niets bekend, dat wordt nog verder onderzocht. Volop zon, de temperaturen zijn op sommige plaatsen opgelopen tot 37 graden. Morgen hetzelfde stralende weer, 38 graden. Zaterdag 34, maar wel kans op regen en onweer tegen de avond. Zondag wisselen bewolkt, meestal droog, temperaturen 28 graden. Muzikamente.

en welkom beste luisteraars bij een nieuwe aflevering van Muzikamenten. Jullie herkenden natuurlijk de tonen van Jean-Michel Jarre. Maar jullie herkennen waarschijnlijk niet direct de stem, want ik ben een vervanger voor Jan. Jan is op verlof. Op welverdiend reisje is hij. Ik ga nog niet direct vertellen waar hij naartoe is. Dat komt misschien later in onze aflevering hier tussen 5 en 7. Ik ben DJ Lieven. Goeie muziek, dat hebben wij natuurlijk altijd graag in petto. En we kunnen jullie alvast blij maken met enkele mooie songs zoals Madonna, die nu staat te wachten om te beginnen met haar hit Vogue uit 1990. Onlangs kon je op tv nog een reportage zien over haar relatie met haar dansgroep. Want haar dansers, een zestal jonge mannen, daar had ze als het ware een... Ja, ze voelde zich een beetje moederfiguur en die dansers deden het wel heel goed. Ze kwamen uit verschillende milieus, vooral uit de disco-milieus. En ze konden als het ware ja, een goede pose aannemen. En een van die dansers ja, was een Belg, Salim Houloos. Hij was misschien wel een beetje de stoerdere of degene met het lange, ingevette, sluikse haar. Als je een videoclip ziet van Madonna, dan zul je hem waarschijnlijk wel herkennen. Hij is een van de grotere, stoerdere kerels daar. En dit komt dus allemaal uit de jaren 1990, gedurende haar Blonde Ambition Tour. Hier is Madonna met Vogue.

Too busy thinking about my baby. Dus veel te veel bezig aan te denken aan mijn vriendin of aan mijn vrouw, aan mijn schone. Dat zongen de mannen van Mardi Gras in 1972. En dat is misschien wel een ideetje, want als je een nieuwe vlam hebt, ja, dan verdwijnen plots al je oude problemen helemaal naar de achtergrond en je bent veel te veel, nee, misschien net genoeg aan het denken aan je nieuwe vlam, waarom niet? Maar sommige vlammen vergeet je niet en dat is dan meteen een linkje naar de titel van onze volgende artiest hier bij Muzikamenten. N'oubliez jamais. Een kraker van Joe Cocker, de man die al heel vroeg bezig was in de jaren 60 en heel lang is doorgegaan met zijn carrière. De man met de heel bekende kroenende stem. Ik moet zeggen, mijn eigen stem is ook niet helemaal je dat. Ik denk dat ik een beetje van de droogte weet, maar kom, ik zal subiet iets drinken. Misschien heeft Joe Cocker dat ook wel gezegd in zijn carrière. En Joe Cocker dus met deze N'oubliez jamais uit 1986 is dat alweer. Een zwoele song en dat past een beetje voor bij het warme weer, want wie weet zit je wel buiten nu met nog een drankje. En ja, misschien een klein sigaretje op een zwoele, warme avond zoals deze hoort deze Joe Cocker er zeker en vast bij. Hopper.

0: Ja, ik hoop voor ons zal wel zijn. De zomer niet passé hassen.
1: Dat is natuurlijk altijd een vraag of je nieuwste vlam, en daar is het weer, een nieuwe vlam, deze zomer, ja, als die nog bij jou zal zijn op het einde. Flipco Lier heeft er in ieder geval een heel mooie song mee gemaakt in 2005. En we blijven eens in onze geliefde provincie, allee, West-Vlaanderen, maar ook Oost-Vlaanderen natuurlijk. Maar West-Vlaanderen, dat is ook de provincie van onze volgende artiest hier op onze menu. Nick Beernaert namelijk. Met zijn allernieuwste hit De Wachtzaal. En Nick Beernaert, dat is iemand met meerdere fronten. Want hij doet ook nog, naast zijn eigen Nederlandstalige muziek, heeft hij ook nog een seniorenshow. Dat is Rudy en Nick. Speelt hij ook nog bij Party Troopers, een echte partyband. Heeft hij ook een voorliefde voor Clouseau, en dat heet dan Vonken en Vuur als Clouseau Tribute Band. Maar je zou het misschien niet verwachten, ook U2. Want Nick Beernaert maakt deel uit van een van de betere U2 Tribute Bands, namelijk U2B, de Belgische U2 Experienced Band. Dus als je graag eens op de tonen van U2 meezingt, zeker eens opsnorren.

0: Tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels en we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
1: Zorg dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
2: Via 0468 17 77 20.
1: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooostwest.be.
2: 0468 17 77 20.
1: Muzikamente. Radio Oost-West. Lieven.

Uit 1980, Olivia Newton-John. Een plaats waar iedereen wel graag eens naartoe zou willen, die Xanadu. En een plaats waar iedereen eigenlijk niet zo graag naartoe gaat. Ja, dat moet toch een plaats zijn waar er bedrog wordt gepleegd. En daarvoor moet je eigenlijk een beetje terecht bij Milli Vanilli. De muziek op zich, we gaan de plaat hier draaien, hij staat klaar. Girl, I'm Gonna Miss You, uit 1989. Maar een jaar later werd bekend, in 1990 dus, dat de groep Milli Vanilli, het duo, nooit zelf zong. Het waren eigenlijk twee breakdancers die alles playbackten en ze hadden zelfs een Grammy Award gekregen, die ze dan, naar verluid, later hebben teruggegeven, denk ik wel of niet. Dat is niet zo helemaal duidelijk. Maar het duo dus, die werd geproduced, die werd samen naar voren gebracht als dansers voor de muziek. Die hebben dus geen echte noot gezongen, die hebben alles geplaybacked. Eventjes kijken naar de namen van die twee gasten. Fab Marvin en Rob Pilatus. Het was dus ja, een soort project van een zekere Frank Farian die alles op touw zette. Dat de echte zangers niet in beeld waren, maar de twee breakdancers wel. Het is zelfs zo dat er rechtszaken zijn gekomen en dat er een rechter in Amerika heeft beslist dat iedereen die een plaat had gekocht van Milli Vanilli recht had op terugbetaling. Ik zou het eigenlijk niet doen, want wij draaien hem nog steeds en hij is nog steeds goed. Girl, I'm gonna miss you.

Olivia Rodrigo. En die dame houdt wel van een grapje, want het is haar nieuwste plaat en ze vindt het maar een stupid song en dat is dan ook meteen de titel geworden. Jeremy Vrielink, die naam is niet onbekend bij Radio Oost-West. Want we blijven met deze artiest ook een beetje in onze regio, wat zeg ik, helemaal midden in onze uitzendgebied is deze Jeremy Vrielink opgegroeid, namelijk hij is van Deerle, hij is van Waregem liever, ja, zo is het. Hij begon al heel vroeg, namelijk op 4-jarige leeftijd, begon hij al verschillende instrumenten te bespelen. Dus een ukje van 4 jaar, stel je voor. Dat waren akoestische en elektrische gitaar, een bugel en ook drums. Later kwam er ook nog een bas, een trompet en een piano bij, jawel. En op 5-jarige leeftijd zette hij ook al stappen als acteur. Hij is dus ja, songwriter, componist, Vlaams zanger en muzikant, afgestudeerd aan het Koninklijk Conservatorium te Brussel. En hij moet niet lang nadenken als je vraagt wat zijn leeftijd is. Want Jeremy Vrielink, hij woont eigenlijk niet meer in Waregem. Hij woont intussen al in Geel. Maar hij heeft, ja, voor de schone schijn, hij heeft in Deerlijk gewoond. Hij is geboren in Waregem, heeft opgegroeid in Deerlijk, maar woont dus nu in Geel. En hij is van het jaar 2000. Dus zijn leeftijd is niet moeilijk. Je kijkt gewoon welk jaar we zijn. 26.

0: Privocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in The Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de cultuurraad van de gemeente Wingen. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingen of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
1: Tinnis NV in Wingen is jouw partner voor al uw privé- en professionele verzekeringen. Gratis check-up van jouw verzekeringsportefeuille. We zijn een erkend en onafhankelijk verzekeringsmakelaar en kunnen alle polissen aanbieden. Tinnis NV, jouw verzekeringsspecialist. Wil je beleggen? Tinnis NV biedt jouw beleggingsmogelijkheden via diverse maatschappijen. Tinnis NV, jouw beleggingsspecialist. Geniet van onze jarenlange kennis en sterke service. Tot gauw bij Tinnis NV in de Berenemsteenweg 78 in Wingenen. Info op www.nvtinnis.be.
2: Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West.
3: Radio Oost-West.
2: En zorg dat je gehoord wordt.
1: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be. Radio Oost-West.
2: Muzikamenten.

Uit 1993, deze Oak Carolina. En misschien heeft, net zoals Shaggy, iedereen wel eens een Caroline ontmoet in zijn leven, of een Carolina. Ja, ik herinner mij in ieder geval er twee. Eentje zie ik nog steeds, mijn buurmeisje van vroeger, die heet Caroline. En we zien elkaar, in de vriendengroep ontmoeten we elkaar nog vast en zeker. En ik had ook nog een Caroline als klasgenootje. En dat was in het Sint-Josefs College in Tielt. Daar was het vanaf het vierde jaar gemengd. Ja, dat was een hele gebeurtenis om eerst 3 jaar met enkel jongens in het middelbaar te zitten. En dan vanaf het vierde, vijfde en het zesde was dat een gemengde klas, waaronder een zekere Caroline. Die heeft ook wel een mooie indruk gelaten. Wie ook mooie indrukken maakt, is deze Jennifer Lopez. En deze hit heeft ze samen met David Guetta. David Guetta was verleden week te gast in Zeebrugge. Daar heeft hij dus een hele avond hoed van Jetje gegeven op het strand van Zeebrugge. Hij heeft ook het plaatselijke verkeer wat laten vastlopen. Misschien, ja, ik denk niet dat Jennifer Lopez daarbij was. Ik was er zelf ook niet bij. In ieder geval, we gaan eruit met deze Save Me Tonight. Straks meer muziek bij Muzikamenten.

0: notre amour ainsi s'achève. Oui, ce serait bien regrettable.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Goedenavond, het is 6 uur.
3: Radio Oost-West. Nieuws.
4: Dit is het regionaal nieuws van Radio Oost-West. Bij een zware woningbrand in Beernem zijn twee huizen onbewoonbaar verklaard. De brand ontstond achteraan een woning en sloeg over naar het naastgelegen pand. Drie mensen werden preventief naar het ziekenhuis gebracht. De burgemeester Kleisstraat was tijdens de bluswerken afgesloten voor het verkeer. Voormalig minister en ereburgemeester van Oostende, Bart Tommelijn, is voor de 9e keer grootvader geworden. Zijn kleindochter Rafa werd zondagavond geboren in AZ Oostende. Het meisje woog 4 kilogram en mat 51,5 centimeter. Volgens de trotse grootvader heeft Rafa een opvallende volle zwarte haardos. Een 28-jarige man uit Roeselare staat terecht voor verkeersagressie. Hij meldde zelf dat hij op zijn step het slachtoffer was geworden van een ongeval. Camerabeelden vertelden volgens het parket een ander verhaal. Hij zou een BMW te pas hebben afgesneden en de chauffeur door het open raam hebben geslagen. De man kwam niet opdagen voor zijn proces. De stad Tielt organiseert op zaterdag 29 augustus opnieuw een verkoop van gevonden fietsen, bromfietsen en steps die nooit werden opgehaald. Het gaat om ongeveer 50 fietsen, 6 bromfietsen en 2 steps. Een fiets of step kost 20 euro, een bromfiets 100 euro. De verkoop loopt van 9 tot 11 uur op zaterdag 29 augustus. Menen krijgt binnenkort een nieuw speelplein. Alleen een naam ontbreekt nog. Inwoners kunnen tot 3 september hun voorstel indienen via het burgerplatform. Daarna worden 5 finalisten gekozen, waaruit de Menenaars de definitieve naam kunnen selecteren. In de Meikensbossen in Dentergem is het wandelnetwerk drastisch ingekort. Van 10,7 naar amper 4 kilometer. Buurtbewoners zijn daar niet over te spreken en zijn een petitie gestart. Ze vragen minstens opnieuw een wandellus door het bos. Natuur en Bos zegt dat de afsluitingen nodig zijn om kwetsbare natuur meer rust te geven, maar sluit bijsturingen na een evaluatie niet uit. Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
5: Radio Oostwest, meer bericht.
6: Volop zon, temperaturen zijn op sommige plaatsen opgelopen tot 37 graden. Morgen hetzelfde.

0: Dalende weer 38 graden. Zaterdag 34, maar wel kans op regen en onweer tegen de avond. Zondag wisselen bewolkt, meestal droog, temperaturen 28 graden.
1: Radio Oost-West.
2: Muzikamente.

Welkom in dit tweede deeltje Muzikamenten op deze donderdag. 13 augustus nog steeds met DJ Lieven, want Jan is op reis. Misschien tip ik wel een beetje van de sluier op het einde van dit uurtje naar waar dat zou kunnen zijn. En we zijn gestart met Sheila and the Black Devotion, Singing in the Rain. Ja, dat zouden veel mensen wel graag eens doen, buiten staan en dan maar hopen dat het regent in deze droogte. Misschien zal dit liedje een klein beetje geholpen hebben, maar ik weet eigenlijk ook niet meer wat we nog moeten doen om het te laten regenen in onze streken. Het schijnt dat het volgende week maandag een beetje natte kan vallen. The Three Degrees, dat is de volgende op onze lijst. En die staan hier met hun hit uit 1979, die noemt The Runner. Maar het gaat helemaal niet over een hardloper. Nee, het gaat over iemand die zich niet wil binden. Dus de vrouw zingt dat ze helemaal verliefd was door de acties van een man, maar eenmaal ze zijn aandacht had, dan draaide hij zich weg en dan was hij een beetje de renner, de wegloper, niet de 100 meter sprint, maar gewoon niet meer interesse in de vrouw. Ja, bang voor de liefde. Is haar conclusie. Hier zijn de 3 degrees met The Runner.

Bons Amas van Eric Chardin is dat uit 1977. Onze volgende die hier op onze lijst staat is Los Incas. Geen bekende naam zul je zeggen, maar de deuntje dat ze spelen zul je vast en zeker herkennen. Het is El Condor Pasa. En dat is een song met een geschiedenis, uitgebracht in het jaar 1963 zie ik. Maar dit is vooral tot stand gekomen dat het zo bekend is geworden door Simon & Garfunkel. Want de groep Los Incas was het voorprogramma in Parijs voor Simon & Garfunkel. En zo is Simon & Garfunkel geïnteresseerd geraakt in wat de groep Los Incas nog allemaal in petto had. Of wat ze nog konden. En dat was onder andere deze El Condor Pasa. Een heel mooi deuntje. Kijk omhoog, je ziet de vogel vliegen en de fluit in de song neemt je steeds maar hoger en hoger mee. De song is eigenlijk al veel eerder begonnen en dat is in het jaar 1913. Toen was er een songwriter uit Peru, Daniel Alomia Robles, die dus de eerste tonen van deze song, deze El Condor Pasa, aan het noteren was. En zo is het in zijn geheugen en in zijn gedachten helemaal gerijpt en gebracht, in ieder geval door de groep Los Incas. Ik laat jullie ervan genieten, samen de lucht in.

0: Op zoek naar een koopje of gewoon een excuus om gezellig te gaan snuisteren?
1: Kom dan op zondag 16 augustus naar de 27e grote Kuurnse rommelmarkt in het centrum van Kuurne.
0: Meer dan 450 standhouders, gezellige terrasjes, kinderanimatie, de lettergeletterden, de Sound of Sax en om 18 uur een gratis optreden van Ageless Coverband op het Marktplein.
1: Waarschuwing, je komt misschien voor één koopje, maar je vertrekt gegarandeerd met een volle draagtas.
0: De grote Kuurnse rommelmarkt.
1: Zondag 16 augustus.
0: In het centrum van Kuurne.
1: Voor elk wat wils.
0: En gezelligheid, verzekerd.
2: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe BR maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Wel 100 merken onder één dak. Van trendy, casual tot chic of een maatje meer. De nieuwe BR in Oosterozenbeke. Ook open op zondag voormiddag. Kijk op denieuwebeer.be of volg ons op Facebook. De nieuwe BR. Beren sterk in jouw kledingmerk.
3: Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense Krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingenen. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20.
4: Alle info over adverteren op Radio Oost-West
5: via 0468 17 77 20.
4: 0468 17 77 20.
5: Radio Oost-West.
4: Muzikamente.

Straks zal de duisternis invallen en dan wordt het nacht. En dan kun je misschien nog steeds op deze tonen van Rhythm of the Night mee dansen. Rhythm of the Night, dit was eigenlijk een herwerking van Corona uit het jaar 93 van een eerdere versie van het origineel. En dat was door de Amerikaanse groep The Barge uit 1985 is dat reeds. Die song is zo ontstaan. En hun groep The Barge, dat waren allemaal leden van dezelfde familie, genaamd The Barge. De band speelde eigenlijk voornamelijk rhythm and blues, die band, Amerikaanse band The Barge, maar werd na een tijdje gevraagd door hun platenlabel om wat meer richting de dansmuziek op te schuiven. Dat het meer zou klinken zoals Lionel Richie. En dat deden ze dan ook. En deze corona heeft er dan wel een heel dansbare beat nog eentje bijgezet. We gaan terug wat rustiger muziek draaien. Met een caravan, misschien wel een caravan zoals wij er een hebben, onze Camille. Want als die vol zit met presentatoren van Radio Oost-West, dan kunnen we misschien ook wel spreken van A Caravan of Love. Ja, wie weet, deze is van de Isley Brothers uit 1985.

een nieuwe hit van Milk Inc. Reggie Pinkston en Linda Mertens, als ik juist ben. In ieder geval, Reggie, daar ben ik heel zeker van. Ik verdenk hem ervan dat hij eigenlijk gewoon heel graag disco-muziek maakt. Zodanig dat iedereen in de zaal eens uit de bol gaat, die handjes toont. En ja, misschien iemand kan omarmen en zo in de kennis geraakt. Milk Inc. dus. En eigenlijk, ja, Madison, dat wordt dus waarschijnlijk, als ik Jan ga informeren, toch wel een beetje het lijflied van dit programma. Het heet namelijk Muzikamenten. En Milk Inc. maakt er wel een plaatje voor, zekerst, deze Madison. Maar andere soorten platen hebben wij ook, hoor. Deze Walk in the Room, die klaarstaat, is er eentje uit 1964. Heel wat jaren terug, 60 jaar terug zou ik zo zeggen, ja, 62 jaar terug inmiddels. Vroeger dan deze die we gehoord hebben van Milk Inc. Walk in the Room is een plaat van The Searchers, dat is een Britse groep die ook in de jaren 60 optraden. Het is niet hun allerbekendste song, want dat is meer de song What Have They Done to the Rain and Goodbye My Love. Daarvan kun je vast en zeker The Searchers herkennen. Maar ze moesten het dus in de jaren 60 opnemen tegen de Beatles. Maar desalniettemin hebben ze zo'n 22 singles opgenomen. En ook nog 5 LP's. En dat allemaal in de periode 63 tot 68. When You Walk in the Room, dat maakt toch wel een indruk.

leven is. Wat dat er zelf van maakt. Laat alles vallen en kom mee. De code is gekraakt. 1, 2, 3,

0: Zin in een heerlijke zomeravond? Kom dan naar Zomerbar Barbuur in Wingene. Geniet van verfrissende cocktails, lekkere hapjes, gezellige muziek en een ontspannen sfeer voor jong en oud. Trommel je vrienden op en beleef de zomer zoals het hoort. Barbuur in Wingene. The place to be deze zomer. Alle info via de Facebookpagina van Barbuur.
1: Adverteer nu op Radio Oost-West en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
2: Mail nu info@radioostwest.be. Muzikamente.

aangezien dit een song is uitgebracht in jaar 1990, behoort dat ook een beetje tot mijn achtergrondgeheugen muziek, deze Black Velvet van Lana Miles. Lana Miles is een Canadese zangeres. En het was eigenlijk haar vriend die in het jaar 87 het idee opdeed voor deze song. Toen hij in een bus zat die reed naar Graceland. En dat is ter gelegenheid van Elvis Presley was dat. Hij zat in een fanbus die op weg was naar Graceland. Dus het paradijs van Elvis Presley als het ware. En toen is hij op deze song gekomen en hij heeft dat aan zijn vriendin verteld en er kwam ook een producer aan te pas om akkoorden op te schrijven. Dus deze Black Velvet is eigenlijk ook een beetje een ode aan Elvis Presley. Maar ja, wat een stem, die Alana Miles. We zijn toegekomen aan het einde van deze muzikamenten. En het enige wat ik ga vertellen over de reisplannen van Jan is dat ze in de buurt wijn verbouwen. Dus als je wat zoekt in de winkel, ja, ik denk wel dat je na wat zoeken ook een flesje uit de streek waar Jan zich nu bevindt kunt terugvinden. Want ja, ik ga niet verklappen waar Jan exact zit. Ik wil geen huisvredebreuk plegen. En dat is meteen de titel van onze song die hier nog op onze playlist staat. Home Wrecker, een hit van dit jaar van Somber. Zo, ik hoop dat jullie ervan genoten hebben van deze vervanging van muzikamenten. Volgende week is Jan terug natuurlijk. Ik wens jullie nog een prettige avond.

0: Nieuws. Het parket van Antwerpen start een onderzoek naar opzettelijke brandstichting na de dodelijke brand vanochtend op een camping in Grobbedonk. Daarbij kwam één iemand om het leven. Twee chalets brandden volledig uit, een derde raakte beschadigd. Morgen volgt een autopsie op het slachtoffer. Op de Kanthoutse Heide heeft de brandweer gisteravond nipte natuurbrand kunnen vermijden. Vier jongeren hadden er een kampvuur gemaakt omdat ze het koud hadden tijdens het sterrenkijken. Er is geen schade aan de natuur. De woordvoerster van de politie waarschuwt voor de risico's. Voor de kust van de Turkse stad Fethiye zijn 115 opvarenden van een toeristenboot in zee gesprongen nadat er brand uitbrak aan boord. De kustwacht kon iedereen redden. Twee personen ademden te veel rook in en liggen in het ziekenhuis. Het is nog onduidelijk of er Belgen bij waren. Bij een Russische droneaanval op een passagierstrein in Oekraïne zijn twee treinbestuurders omgekomen. De trein vervoerde zo'n 340 passagiers, maar daar raakte niemand gewond. De VN meldt dat de maand juli met meer dan 430 burgerdoden de bloedigste maand in 4 jaar tijd is in Oekraïne. Op het EK Atletiek in Birmingham heeft Helena Ponet zich met een indrukwekkende knaltijd geplaatst voor de finale van de 400 meter. Ze verpulverde haar persoonlijk record met een halve seconde en klokte de vierde tijd. Vanavond is het in Birmingham ook nog uitkijken naar Ilona Masson en Celia Gisse in de finale van het hinkstap springen. En naar Eileen Dalemans in de finale van de 3000 meter stiepel. Vanavond nog lang, warm en zonnig. Vannacht koelt het af naar 20 graden. Morgen extreem heet met tropische maxima tot 38 graden. Zaterdag 32 graden, al stijgt de kans op een onweersbui. Zondag wordt het droger en koeler bij zo'n 25 graden.
1: De avond van Oost-West.

0: Op zoek naar een koopje of gewoon een excuus om gezellig te gaan snuisteren?
1: Kom dan op zondag 16 augustus naar de 27e grote Kuurnse rommelmarkt in het centrum van Kuurne.
0: Meer dan 450 standhouders, gezellige terrasjes, kinderanimatie, de lettergeletterden, de Sound of Sax en om 18 uur een gratis optreden van Ageless Coverband op het Marktplein.
1: Waarschuwing, je komt misschien voor één koopje, maar je vertrekt gegarandeerd met een volle draagtas.
0: De grote Kuurnse rommelmarkt.
1: Zondag 16 augustus.
0: In het centrum van Kuurne.
1: Voor elk wat wils.
0: En gezelligheid, verzekerd.
2: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info? 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
3: Neem contact met Radio Oost-West
4: voor reclame op maat voor jouw bedrijf of evenement.
3: Mail ons op info@radiooostwest.be.
5: Gewoon gezellig.
4: De zonnigste muziek.

0: Wat gebeurde er allemaal in de geschiedenis van de dag? Dat hoor je elke weekdag in de Teletijdmachine. We maken vandaag een tijdsreis van 4 minuten tussen 1621 en 2023. Om de vluchtelingenstroom van Oost-Duitsers naar West-Berlijn te stoppen, werd in de nacht van 13 augustus 1961 een grens rond West-Berlijn opgetrokken. Dat gebeurde door Oost-Duitsers, vandaag dus exact 65 jaar geleden. De prikkeldraad werd kort daarop het IJzeren Gordijn, dat ongeveer 1380 kilometer lang was, en de Berlijnse Muur, die 45 kilometer lang was. Rond West-Berlijn was er 112 kilometer muur. Iedereen die probeerde van Oost naar West-Duitsland te vluchten, werd neergeschoten. West-Duitsers konden wel vrij naar Oost-Berlijn via de grensdoorgang Checkpoint Charlie. Het is vandaag in 1996 dat Marc Dutroux wordt opgepakt in zijn huis in Sars-la-Bouisère, vandaag dus 30 jaar geleden. 2 dagen later bekende hij de ontvoering van 6 meisjes, van wie slechts 2 het overleefden. 8 jaar later, in 2004, werd hij veroordeeld tot levenslang, plus 10 jaar ter beschikkingstelling, en dit voor ontvoering, gijzeling, verkrachting, moord en illegale handel. In 2023 is Lotte Kopecky in Glasgow voor de eerste keer wereldkampioen op de weg. De regenboogtrui was meteen de kroon op een schitterend seizoen. In 2024 kon ze de regenboogtrui behouden. De Amerikaanse zwemmer Michael Phelps wint voor de 23ste keer Olympisch goud. Dat was vandaag, 10 jaar geleden in 2016. Al meer dan 10 jaar staat Michael Phelps met kop en schouders op de eerste plaats in de lijst van de Olympische gouden medaillewinnaars. De pionier van de moderne verpleegkunde, Florence Nightingale, overlijdt in 1910. Ze was verpleegster tijdens de Krimoorlog van 1853 tot 1856. De Britse verpleegster Florence Nightingale merkte op dat de gewone soldaten niet zozeer stierven aan hun verwondingen, maar vooral aan de slechte hygiëne en infecties in de ziekenhuizen. Na de oorlog zorgde ze ervoor dat verpleegkunde een erkend en respectvol beroep werd door de eerste professionele opleidingen in verpleegkunde op te richten in Londen. Over haar werk en visie schreef ze het boek Cassandra. Elk jaar op 12 mei vindt de dag van de verpleging plaats. 12 mei is immers de geboortedag van Florence Nightingale in 1820. Maar vandaag dus, in 1910, is ze overleden. Ze werd 90. In 1826 overlijdt de Franse arts René Laennec, uitvinder van de stethoscoop, dag op dag 200 jaar geleden. In 1621 overlijdt jezuïet Jan Bergmans, vandaag 405 jaar geleden. Hij was amper 22 als hij stierf aan een longontsteking en een dodelijk diarree. Hij was de medepatroon van de studerende jeugd en beschermheilige van de jeugd. Zijn hart wordt als reliquie bewaard in Mechelen. Hij ligt wel begraven in Rome. Naar hem zijn verschillende colleges genoemd. Science fiction schrijver Herbert George Wells overlijdt in 1946, vandaag precies 80 jaar geleden. The War of the Worlds, The Invisible Man en The Time Machine waren zijn meest bekende romans. The War of the Worlds werd wereldberoemd nadat acteur en regisseur Orson Welles bij een radiohoorspel de Amerikanen deed panikeren omdat er marsmannetjes op aarde geland waren. Acteur Kenny Baker overlijdt in 2016, dag op dag 10 jaar geleden. Hij was de acteur in de kleine rijdende robot R2-D2 in Star Wars. Op 14 augustus 1924 wordt de dronkenschap achter het stuur strafbaar in ons land. Dat is voor morgen in een nieuwe Teletijdmachine.
1: Van Aalter tot Waregem. De avond van Oost-West met Chris.

0: Trivocci live in Zwevenzelen. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzelen. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in The Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de cultuurraad van de gemeente Wingen. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingen of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakenveld op 0477 75 24 33.
1: Het interieur van uw woning neemt in uw leven een centrale plaats in. Doe een beroep op de familiale onderneming Interieur Verkest uit Wingenen. Interieur Verkest uit Wingenen. Zij zijn gespecialiseerd in interieurmaatwerk en in het uitvoeren van alle soorten renovaties van appartementen en woningen, van vloer tot plafond. Interieur Verkest is gespecialiseerd in interieurmaatwerk, zoals keuken, badkamer, living en bureau. Met hun eigen vakmannen en enkele vertrouwde onderaannemers beschikt u over een ervaren en deskundige ploeg. Interieur Verkest, Beernemsteenweg 88 in Wingenen. Info www.interieurverkest.be. Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
2: Neem vrijblijvend inlichtingen via info@radiooostwest.be
1: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20. Welkom bij Radio Oost-West. De avond van Oost-West met...

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Goedenavond, het is 8 uur.
2: Radio Oost-West. Nieuws.
3: Dit is het regionaal nieuws van Radio Oost-West. 13.000 wandelaars wagen zich deze week aan de 57ste dodentocht in Bornem. Onder hen ook drie West-Vlamingen. Tineke Holvoet uit Poperingen, Dries uit Ingelmunster en de 26-jarige Theresa van der Kruijsen uit Kachtem. Zij leggen de volledige 100 kilometer af, grotendeels 's nachts. De kusttram beleeft een recordzomer. In juli vervoerde de lijn 2,26 miljoen reizigers tussen de Pannen en Knokke. Dat is 3,5% meer dan vorig jaar. Bewoners, werknemers en toeristen zorgen samen voor grote drukte op de 67 kilometer lange tramlijn. Zondag is er bij de Pocherie in Sint-Louis-Vijven de eerste editie van Lekkers aan de Leien. Het wordt een foodtruckfestival met gerechten uit verschillende windstreken. Er is ook animatie voor kinderen en volwassenen. Het evenement loopt van 10:30 tot 9:00 en toegang is gratis. Blues en jazzclub Banana Peel uit Ruislede viert dit jaar haar 60ste verjaardag. En dat gebeurt met een uitgebreid najaarsprogramma. Het hoogtepunt wordt het optreden van blues-icoon Roland van Kampenhout op 2 oktober. Op 3 en 4 oktober volgt de Amerikaanse Surgery Rayford Band. Er komt ook een interactieve tentoonstelling over 60 jaar Banana Peel. De werken aan jeugdcomplex Sperghem in de Bruggestraat in Torhout zijn gestart. Het project van VZW Sperghem Bouwt kost ongeveer 1 miljoen euro. Vlaanderen betaalt 270.000 euro. De stad neemt zo'n 600.000 euro voor haar rekening. De werken moeten tegen eind maart volgend jaar grotendeels klaar zijn. De officiële opening staat gepland voor september 27. In de Meikensbossen in Dentergem is het wandelnetwerk drastisch ingekort. Van 10,7 naar amper 4 kilometer. Buurtbewoners zijn daar niet over te spreken en zijn een petitie gestart. Ze vragen minstens opnieuw een wandellus door het bos. Natuur en Bos zegt dat de afsluitingen nodig zijn om kwetsbare natuur meer rust te geven, maar sluit bijsturingen na een evaluatie niet uit. Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
4: Radio Oostwest, meer bericht. Vanavond nog lang warm en zonnig, vooraleer het vannacht afkoelt tot 20 graden. Nu ja, dat is tegen de ochtend. Morgen opnieuw een extreem hete zomerdag met tropische maxima tot 38 graden. Zaterdag nog steeds warm, 32 graden, al stijgt de kans op een onweersbui. Zondag wordt het droger en koeler. De temperaturen zitten dan rond 25 graden.
5: Radio Oost-West.
6: De avond van Oost-West.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Op zoek naar een koopje of gewoon een excuus om gezellig te gaan snuisteren?
2: Kom dan op zondag 16 augustus naar de 27e grote Kuurnse rommelmarkt in het centrum van Kuurne.
1: Meer dan 450 standhouders, gezellige terrasjes, kinderanimatie, de lettergeletterden, de Sound of Sax en om 18 uur een gratis optreden van Ageless Coverband op het Marktplein.
2: Waarschuwing. Je komt misschien voor één koopje, maar je vertrekt gegarandeerd met een volle draagtas.
1: De grote Kuurnse rommelmarkt.
2: Zondag 16 augustus.
1: In het centrum van Kuurne.
2: Voor elk wat wils.
1: En gezelligheid verzekerd.
3: Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West. Radio Oost-West. En zorg dat je gehoord wordt.
4: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be.

0: Dit is de streekkalender met activiteiten vanaf maandag 17 augustus. Op dinsdag 18 augustus kun je in Kortrijk terecht voor de openluchtcinema Boeddha. De reeks start die dag in de tuin van BK6 aan de Broelkaai en loopt op verschillende avonden doorheen de maand. Meer informatie vind je via uitinvlaanderen.be. Van vrijdag 21 tot en met zondag 23 augustus is er het lekkernij op de boerderijweekend bij het Gaverleen in Pittem. Op zondag 23 augustus staat er heel wat op het programma. In Aarselen zijn de dorpsfeesten met activiteiten in het centrum van het dorp. In Zwevenzele kun je op diezelfde dag naar Moparty in Terkouteren aan de Koolskampstraat. En in Waregem organiseert de stad de koetsentocht. Die start om 10:30 bij Sport Vlaanderen op zondag 23 augustus. De tocht is bedoeld voor mensen met een beperking en hun begeleider. Maar supporters zijn natuurlijk welkom langs het parcours. Ook om 10:30 op zondag 23 augustus begint in Kanegem de smoefeltocht van de Gezinsbond. Daarvoor moet je vooraf inschrijven. Om 11:30 zijn de verlaagde leienboorden in Sint-Eloïs-Vijve het decor voor een catwalk. Er zijn twee momenten op zondag 23 augustus van 11:30 tot 12:30 en opnieuw van 14:30 tot 15:30. In Olsenen kan je vanaf 12:00 genieten van een diner met live optredens van Susie Marel, Nico de Buk en Christel Lin. Reserveren voor deze optredens op zondag 23 augustus is nodig. En in Izegem op zondag 23 augustus is er vanaf 1:00 in het Kasteelpark in het Blauwhuis in Izegem het Chrome and Gold 50 jaar jubileum van de Lions Club Izegem. En tot zover de streekkalender voor komende week. Wil je meer weten over deze activiteiten of zelf op zoek gaan naar andere evenementen in de regio? Neem dan zeker een kijkje op radioostwest.be. Van maandag tot vrijdag worden alle activiteiten bovendien uitgebreid aangekondigd in Oost-Westland tussen 9 en 12 uur. En organiseer je zelf iets met je vereniging of organisatie? Wel, dan kan je ook gebruik maken van deze gratis dienst van Radio Oost-West. Stuur tenminste 4 weken op voorhand door naar nieuws@radioostwest.be. Alle details en de volledige streekkalender vind je terug op radioostwest.be.
1: De avond van Oost-West.

0: Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of opendeurdag?
1: Radio Oost-West.
0: Meer info over reclame? Bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.

0: Een enorme hoeveelheid goud gevonden bij renovatiewerken. Het gaat om goudklompen en gouden munten. Goed voor een waarde van 9 miljoen, bevestigt het parket Oost-Vlaanderen. De politie, ja, die nam het geld in beslag en bracht het naar een veilige locatie. Op het EK zwemmen in Parijs is Sarah Dumont zevende geworden op de 200 meter vrije slag. Het goud ging naar een Tsjechische. Roos van Otterdijk plaatste zich voor de finale van de 100 meter vlinderslag. Ze zwom naar een nieuw Europees record en is de grote favoriete voor goud morgen. Eerder kon Lucas Hanvo zich ook plaatsen voor de finale op de 200 meter vrije slag. Hanvo zwom naar een nieuw Belgisch en persoonlijk record. Ook die finale is morgen. Radio Vanavond nog warm en het koelt vannacht af tot 20 graden. Over afkoelen gesproken, morgen opnieuw stralend zomerweer, maxima 38 graden. Zaterdag zonnig, al is er dan kans op regen en onweer. Tegen de late namiddag en avond 32 graden in het binnenland. Zondag wisselend bewolkt, meestal droog. De temperatuur zakt dan naar 26 graden.
1: Vanuit de Hoogweg 16 in Wingenen is dit Radio Oost-West. De avond van Oost-West met Chris.

0: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in The Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de cultuurraad van de gemeente Wingen. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingen of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
1: Zin in een heerlijke zomeravond? Kom dan naar Zomerbar Barbuur in Wingene. Geniet van verfrissende cocktails, lekkere hapjes, gezellige muziek en een ontspannen sfeer voor jong en oud. Trommel je vrienden op en beleef de zomer zoals het hoort. Barbuur in Wingene. The place to be deze zomer. Alle info via de Facebookpagina van Barbuur.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe BR maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Wel 100 merken onder één dak. Van trendy, casual tot chic of een maatje meer. De nieuwe BR in Oosterozenbeke. Ook open op zondagvoormiddag. Kijk op denieuwebeer.be of volg ons op Facebook. De nieuwe BR. Beren sterk in jouw kledingmerk.
4: Neem contact met Radio Oost-West
5: voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
4: Mail ons op info@radiooostwest.be.

0: Dit is de streekkalender met activiteiten vanaf maandag 17 augustus. Op dinsdag 18 augustus kun je in Kortrijk terecht voor de openluchtcinema Boeddha. De reeks start die dag in de tuin van BK6 aan de Broelkaai en loopt op verschillende avonden doorheen de maand. Meer informatie vind je via uitinvlaanderen.be. Van vrijdag 21 tot en met zondag 23 augustus is er het lekkernij op de boerderijweekend bij het Gaverleen in Bethem. Op zondag 23 augustus staat er heel wat op het programma. In Aarselen zijn er de dorpsfeesten met activiteiten in het centrum van het dorp. In Zwevenzele kun je op diezelfde dag naar Moparty in Terkouteren aan de Kooskampstraat. En in Waregem organiseert de stad de koetsentocht. Die start om 10:30 bij Sport Vlaanderen op zondag 23 augustus. De tocht is bedoeld voor mensen met een beperking en hun begeleider. Maar supporters zijn natuurlijk welkom langs het parcours. Ook om 10:30 op zondag 23 augustus begint in Kanegem de smoefeltocht van de Gezinsbond. Daarvoor moet je vooraf inschrijven. Om 11:30 zijn de verlaagde leienboorden in Sint-Eloos-Vijven het decor voor een catwalk. Er zijn twee momenten op zondag 23 augustus van 11:30 tot 12:30 en opnieuw van 14:30 tot 15:30. In Olsene kan je vanaf 12:00 genieten van een diner met live optredens van Susie Marel, Nico de Buk en Christel Lin. Reserveren voor deze optredens op zondag 23 augustus is nodig. En in Isegem op zondag 23 augustus is er vanaf 1:00 in het Kasteelpark in het Blauwhuis in Isegem het Chrome and Gold 50 jaar jubileum van de Lions Club Isegem. En tot zover de streekkalender voor komende week. Wil je meer weten over deze activiteit of zelf op zoek gaan naar andere evenementen in de regio? Neem dan zeker een kijkje op radioostwest.be. Van maandag tot vrijdag worden alle activiteiten bovendien uitgebreid aangekondigd in Oost-Westland tussen 9 en 12 uur. En organiseer je zelf iets met je vereniging of organisatie? Wel, dan kan je ook gebruik maken van deze gratis dienst van Radio Oost-West. Stuur tenminste 4 weken op voorhand door naar nieuws@radioostwest.be. Alle details en de volledige streekkalender vind je terug op radioostwest.be.
1: Gezellig thuiskomen. De avond van Oost-West met Chris.

0: Amotinis. Net iets beter, altijd vastgoed. We beloven u een professionele en vooral persoonlijke dienstverlening bij de verkoop, verhuur en aankoop van uw vastgoed binnen een ruim gebied rond de kerktoren van Wingenen. Imotines staat garant voor transparante communicatie, eerlijke contacten en een enthousiaste relatie op basis van vertrouwen. Onze familie houdt van een joviale babbel onder een dampende tas koffie. Altijd welkom bij Imotines. Beernemsteenweg 78 Wingenen. Meer info via www.imotines.be of bel Tine 0486 50 66 70.
1: Adverteer nu op Radio Oost-West en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
0: Mail nu info@radioostwest.be.
2: Radio Oost-West.
0: Verfrissend lekker.

0: Heeft u asbest te verwijderen? Opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerde totaaloplossing. Veilig, snel en vakkundig. Van afspraak tot afwerking. Eén partner voor elke klus. Kies voor zekerheid. Kies voor Eurosan. Kijk op eurosan.be.
1: Goedenavond. Het is 10:00.
2: Radio Oost-West. Nieuws.
3: Dit is het regionaal nieuws van Radio Oost-West.

0: echte uit verschillende windstreken. Er is ook animatie voor kinderen en volwassenen. Het evenement loopt van 10:30 tot 21:00 en toegang is gratis. Blues en jazzclub Banana Peel uit Ruislede viert dit jaar haar 60ste verjaardag. En dat gebeurt met een uitgebreid najaarsprogramma. Het hoogtepunt wordt het optreden van blues-icoon Roland van Kampenhout op 2 oktober. Op 3 en 4 oktober volgt de Amerikaanse Surgery Rayford Band. Er komt ook een interactieve tentoonstelling over 60 jaar Banana Peel. De werken aan jeugdcomplex Sperrighem in de Bruggestraat in Torhout zijn gestart. Het project van VZW Sperrighem bouwt kost ongeveer 1 miljoen euro. Vlaanderen betaalt 270.000 euro. De stad neemt zo'n 600.000 euro voor haar rekening. De werken moeten tegen eind maart volgend jaar grotendeels klaar zijn. De officiële opening staat gepland voor september 27. In de Meikensbossen in Dentergem is het wandelnetwerk drastisch ingekort. Van 10,7 naar amper 4 kilometer. Buurtbewoners zijn daar niet over te spreken en zijn een petitie gestart. Ze vragen minstens opnieuw een wandellus door het bos. Natuur en Bos zegt dat de afsluitingen nodig zijn om kwetsbare natuur meer rust te geven, maar sluit bijsturingen na een evaluatie niet uit. Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
1: Oostwest, meer bericht. Weer tot slot, het blijft nog lang warm. Vannacht koelt het af tot 20 graden. Morgen een extreem hete zomerdag met tropische maxima tot 38 graden. Zaterdag warm, 32 graden. De kans op onweer stijgt dan wel. Zondag wordt het opnieuw droger en koeler bij zo'n 25 graden. De grootste hitte is zondag verdreven.
2: Welkom bij Radio Oost-West. De avond van Oost-West met Chris.

0: Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of opendeurdag?
1: Radio Oost-West.
0: Meer info over reclame? Bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.
1: Ik luister regionaal. Radio Oost-West.
2: Laat de zon in de muziek.

Ik heb geleerd dat liefde tijd vraagt. Dat stilte soms meer zeggen dan geluid. Dat alles breekt wat veel te snel gaat.

0: Wat gebeurde er allemaal in de geschiedenis van de dag? Dat hoor je elke weekdag in de Teletijdmachine. We maken vandaag een tijdsreis van 4 minuten tussen 1621 en 2023. Om de vluchtelingenstroom van Oost-Duitsers naar West-Berlijn te stoppen, werd in de nacht van 13 augustus 1961 een grens rond West-Berlijn opgetrokken. Dat gebeurde door Oost-Duitsers, vandaag dus exact 65 jaar geleden. De prikkeldraad werd kort daarop het IJzeren Gordijn, dat ongeveer 1380 kilometer lang was, en de Berlijnse Muur, die 45 kilometer lang was. Rond West-Berlijn was er 112 kilometer muur. Iedereen die probeerde van Oost- naar West-Duitsland te vluchten, werd neergeschoten. West-Duitsers konden wel vrij naar Oost-Berlijn via de grensdoorgang Checkpoint Charlie. Het is vandaag in 1996 dat Marc Dutroux wordt opgepakt in zijn huis in Sars-la-Bouisère, vandaag dus 30 jaar geleden. Twee dagen later bekende hij de ontvoering van 6 meisjes, van wie slechts 2 het overleefden. 8 jaar later, in 2004, werd hij veroordeeld tot levenslang, plus 10 jaar ter beschikkingstelling, en dit voor ontvoering, gijzeling, verkrachting, moord en illegale handel. In 2023 is Lotte Kopecky in Glasgow voor de eerste keer wereldkampioen op de weg. De regenboogtrui was meteen de kroon op een schitterend seizoen. In 2024 kon ze de regenboogtrui behouden. De Amerikaanse zwemmer Michael Phelps wint voor de 23ste keer Olympisch goud. Dat was vandaag, 10 jaar geleden in 2016. Al meer dan 10 jaar staat Michael Phelps met kop en schouders op de eerste plaats in de lijst van de Olympische gouden medaillewinnaars. De pionier van de moderne verpleegkunde, Florence Nightingale, overlijdt in 1910. Ze was verpleegster tijdens de Krimoorlog van 1853 tot 1856. De Britse verpleegster Florence Nightingale merkte op dat de gewone soldaten niet zozeer stierven aan hun verwondingen, maar vooral aan de slechte hygiëne en infecties in de ziekenhuizen. Na de oorlog zorgde ze ervoor dat verpleegkunde een erkend en respectvol beroep werd door de eerste professionele opleidingen in verpleegkunde op te richten in Londen. Over haar werk en visie schreef ze het boek Cassandra. Elk jaar op 12 mei vindt de dag van de verpleging plaats. 12 mei is immers de geboortedag van Florence Nightingale in 1820. Maar vandaag dus, in 1910, is ze overleden. Ze werd 90. In 1826 overlijdt de Franse arts René Laennec, uitvinder van de stethoscoop, dag op dag 200 jaar geleden. In 1621 overlijdt jezuïet Jan Bergmans, vandaag 405 jaar geleden. Hij was amper 22 als hij stierf aan een longontsteking en een dodelijk diarree. Hij was de medepatroon van de studerende jeugd en beschermheilige van de jeugd. Zijn hart wordt als reliquie bewaard in Mechelen. Hij ligt wel begraven in Rome. Naar hem zijn verschillende colleges genoemd. Science fiction schrijver Herbert George Wells overlijdt in 1946, vandaag precies 80 jaar geleden. The War of the Worlds, The Invisible Man en The Time Machine waren zijn meest bekende romans. The War of the Worlds werd wereldberoemd nadat acteur en regisseur Orson Welles bij een radiohoorspel de Amerikanen deed panikeren omdat er marsmannetjes op aarde geland waren. Acteur Kenny Baker overlijdt in 2016, dag op dag 10 jaar geleden. Hij was de acteur in de kleine rijdende robot R2-D2 in Star Wars. Op 14 augustus 1924 wordt de dronkenschap achter het stuur strafbaar in ons land. Dat is voor morgen in een nieuwe Teletijdmachine.
1: Van Aalter tot Waregem. De avond van Oost-West met Chris.

0: contact met Radio Oost-West op.
1: Voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
0: Mail ons op info@radiooostwest.be.
1: Radio Oost-West.
0: De avond van Oost-West.

Nieuws. Frankrijk wordt opnieuw geteisterd door zware natuurbranden. In het departement Landes is al meer dan 100 hectare natuur verwoest en zijn 350 mensen geëvacueerd. Ook in de buurt van Nantes is de situatie ernstig. Daar moesten 2000 kampeerders vluchten voor het vuur. In het noordelijke Pas-de-Calais krijgt de brandweer de branden in de duinen nog altijd niet helemaal onder controle. Ook in Engeland is de noodtoestand merkbaar. In de buurt van Birmingham zijn twee mensen gewond geraakt nadat een natuurbrand oversloeg naar een woonwijk. Zeker 6 huizen zijn afgebrand en meerdere gezinnen zijn geëvacueerd. Het treinverkeer in de regio van Birmingham ligt plat. Er is meer duidelijkheid over het slachtoffer van de dodelijke campingbrand in Grobbendonk. De identificatie-eenheid is nog volop bezig, maar alles wijst erop dat het gaat om de eigen

0: 7 à 38 graden. Morgen 32 graden met later kans op onweer. Zondag koelt het dan af. Het wordt dan ook droger bij 25 graden.
1: Radio Oost-West.
2: De nacht van Oost-West.

Berlijn de grote tovenaar. Zag op een dag langs de boulevard een kleine jongen zeer bedaard, met wipneus en weerspannig haar. Merlijn zei, jongen, kom eens hier, met wat doe

zolen, een hazevier heb kolen en frietenketels met een boat vitesse. Het tandem zonder zoten en stoelen met twee poten en oorlog heb

0: Goeienacht. Het is 12 uur. Radio Old West.
1: Nieuws. Dit is het regionaal nieuws van Radio Oost-West. Bij een zware woningbrand in Beernem zijn twee huizen onbewoonbaar verklaard. De brand ontstond achteraan een woning en sloeg over naar het naastgelegen pand. Drie mensen werden preventief naar het ziekenhuis gebracht. De burgemeester Kleisstraat was tijdens de bluswerken afgesloten voor het verkeer. Voormalig minister en ereburgemeester van Oostende, Bart Tommelijn, is voor de 9e keer grootvader geworden. Zijn kleindochter Rafa werd zondagavond geboren in AZ Oostende. Het meisje woog 4 kilogram en mat 51,5 centimeter. Volgens de trotse grootvader heeft Rafa een opvallende, volle, zwarte haardos. Een 28-jarige man uit Roeselare staat terecht voor verkeersagressie. Hij meldde zelf dat hij op zijn step het slachtoffer was geworden van een ongeval. Camerabeelden vertelden volgens het parket een ander verhaal. Hij zou een BMW te pas hebben afgesneden en de chauffeur door het open raam hebben geslagen. De man kwam niet opdagen voor zijn proces. De stad Tielt organiseert op zaterdag 29 augustus opnieuw een verkoop van gevonden fietsen, bromfietsen en steps die nooit werden opgehaald. Het gaat om ongeveer 50 fietsen, 6 bromfietsen en 2 steps. Een fiets of step kost 20 euro, een bromfiets 100 euro. De verkoop loopt van 9 tot 11 uur op zaterdag 29 augustus. Menen krijgt binnenkort een nieuw speelplein. Alleen een naam ontbreekt nog. Inwoners kunnen tot 3 september hun voorstel indienen via het burgerplatform. Daarna worden 5 finalisten gekozen, waaruit de Menenaars de definitieve naam kunnen

0: Morgen 32 graden met later kans op onweer. Zondag koelt het dan af. Het wordt dan ook droger bij 25 graden.
1: Radio Oost-West.
2: De nacht van Oost-West.

0: Goeienacht. Het is 1 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Frankrijk wordt opnieuw geteisterd door zware natuurbranden. In het departement Landes is al meer dan 100 hectare natuur verwoest en zijn 350 mensen geëvacueerd. Ook in de buurt van Nantes is de situatie ernstig. Daar moesten 2000 kampeerders vluchten voor het vuur. In het noordelijke Pas-de-Calais krijgt de brandweer de branden in de duinen nog altijd niet helemaal onder controle. Ook in Engeland is de noodtoestand merkbaar. In de buurt van Birmingham zijn twee mensen gewond geraakt nadat een natuurbrand oversloeg naar een woonwijk. Zeker 6 huizen zijn afgebrand en meerdere gezinnen zijn geëvacueerd. Het treinverkeer in de regio van Birmingham ligt plat. Er is meer duidelijkheid over het slachtoffer van de dodelijke campingbrand in Grobbendonk. De identificatie-eenheid is nog volop bezig, maar alles wijst erop dat het gaat om de eigenaar van de getroffen chalet. De autopsie op het lichaam moet ook nog wel gebeuren. In Congo blijft het ebola-virus om zich heen grijpen. De ziekte is nu ook vastgesteld in een 6e provincie in het noorden van het land, waar een eerste dodelijk slachtoffer is gevallen. In totaal zijn nu al meer dan 2100 mensen overleden. Op het EK Atletiek in Birmingham heeft sprinter Antoine Snijders zich niet kunnen plaatsen voor de finale van de 200 meter. Hij finishte 5e in zijn reeks, maar werd achteraf ook nog gedisqualificeerd omdat hij buiten zijn baan had gelopen. Vandaag opnieuw stralend en extreem heet zomerweer met tropische maxima tot 7 à 38 graden. Morgen 32 graden met later kans op onweer. Zondag koelt het dan af. Het wordt dan ook droger bij 25 graden.
0: Radio Oost-West.
2: De nacht van Oost-West.

0: Goeienacht. Het is 2:00. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regionaal nieuws van Radio Oost-West. Bij een zware woningbrand in Beernem zijn 2 huizen onbewoonbaar verklaard. De brand ontstond achteraan een woning en sloeg over naar het naastgelegen pand. 3 mensen werden preventief naar het ziekenhuis gebracht. De burgemeester Kleisstraat was tijdens de bluswerken afgesloten voor het verkeer. Voormalig minister en ereburgemeester van Oostende, Bart Tommelijn, is voor de 9e keer grootvader geworden. Zijn kleindochter Rafa werd zondagavond geboren in AZ Oostende. Het meisje woog 4 kilogram en mat 51,5 centimeter. Volgens de trotse grootvader heeft Rafa een opvallende, volle, zwarte haardos. Een 28-jarige man uit Roeselaar staat terecht voor verkeersagressie. Hij meldde zelf dat hij op zijn step het slachtoffer was geworden van een ongeval. Camerabeelden vertelden volgens het parket een ander verhaal. Hij zou een BMW de pas hebben afgesneden en de chauffeur door het open raam hebben geslagen. De man kwam niet opdagen voor zijn proces. De stad Tielt organiseert op zaterdag 29 augustus opnieuw een verkoop van gevonden fietsen, bromfietsen en steps die nooit werden opgehaald. Het gaat om ongeveer 50 fietsen, 6 bromfietsen en 2 steps. Een fiets of step kost 20 euro, een bromfiets 100 euro. De verkoop loopt van 9 tot 11 uur op zaterdag 29 augustus. Menen krijgt binnenkort een nieuw speelplein. Alleen een naam ontbreekt nog. Inwoners kunnen tot 3 september hun voorstel indienen via het burgerplatform. Daarna worden 5 finalisten gekozen, waaruit de Menenaars de definitieve naam kunnen selecteren. In de Meikensbossen in Dentergem is het wandelnetwerk drastisch ingekort. Van 10,7 naar amper 4 kilometer. Buurtbewoners zijn daar niet over te spreken en zijn een petitie gestart. Ze vragen minstens opnieuw een wandellus door het bos. Natuur en Bos zegt dat de afsluitingen nodig zijn om kwetsbare natuur meer rust te geven, maar sluit bijsturingen na een evaluatie niet uit. Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
2: Oostwest, meer bericht. Vandaag opnieuw stralend en extreem heet zomerweer met tropische maxima tot 7 à 38 graden. Morgen 32 graden met later kans op onweer. Zondag koelt het dan af. Het wordt dan ook droger bij 25 graden.
3: Radio Oost-West.
4: De nacht van Oost-West.